is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Regeringspartijen CD&V en Vooruit zijn niet te spreken over de besparingen bij de lijn. Dat moet volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen schrappen op het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Het systeem werd vorig jaar nog uitgebreid om te vermijden dat kinderen veel te lang op de bus moeten zitten, maar de lijn overschreed het beschikbare budget en bevoegd N-VA-minister De Ridder wil dat ze zich aan dat budget houden. Politiek journalist Cara Latré.
2: Benzine wordt duurder, de lonen van chauffeurs worden duurder, dus zij hebben dat budget overschreden. Gereden jaar per jaar tot 150 miljoen euro, een paar jaar aan een stuk. En plots zegt minister De Ridder, die daarvoor bevoegd is, dat hadden we eigenlijk niet voorzien. Stop, jullie moeten terug naar de 139 miljoen euro. Ja, wat kan de lijn dan doen als je met minder geld toch hetzelfde moet doen? Ja, is je aanbod veranderen.
1: En dat zou dus betekenen dat niet iedereen thuis kan opgehaald worden en dat meer leerlingen langer dan anderhalf uur op de bus moeten zitten. Iran mag meteen weer olie verkopen wanneer het raamakkoord tussen Iran en de VS officieel is ondertekend. Dat schrijft de Amerikaanse krant Wall Street Journal. Ook sancties in verband met bankieren en verzekeringen vallen meteen weg. Andere sancties, zoals de bevroren tegoeden, verdwijnen pas als Iran de straat van Hormuz helemaal opent en ook toegevingen doet rond zijn kernprogramma. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zijn eerste groepswedstrijd gewonnen met 3-0 tegen Algerije. Lionel Messi scoorde alle drie de goals en is daarmee mede topschutter op het WK's aller tijden. Hij zit nu al aan 16 doelpunten. Messi is aan zijn zesde WK bezig. Eerder vannacht klopte Noorwegen Irak met 4-1. Erling Haaland scoorde er 2. En Frankrijk versloeg gisteravond Senegal met 3-1. Daar maakte Kylian Mbappé 2 doelpunten. Hij is daarmee topschutter aller tijden voor de Fransen. De dag begint bewolkt met plaatselijke kans op wat regen. Na de middag komt de zon er vaker door, maxima rond 26 graden. Morgen meer zon en tot 31 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 68 Mike.

Want Anton met I Lie and I Cheat. Goedemorgen en welkom bij Melinda FM. De vroege vogels tot 8 zitten we samen met Mike. Goedemorgen.

muziek met Simply Red en Stars. Straks nemen we een kijkje wanneer de Summer Kick-off terug in de Lange Straat van start zal gaan.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is. Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

De Lange Straat in Oostende vormt op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni opnieuw het decor voor de Summer Kick-Off. Het evenement zet 2 dagen lang de uitgangsbuurt in de kijker met muziek, DJ-sets en sfeer. En ook nog eens een eerbetoon aan cafébaas Pascal Passen, bevriend dus die in april jongstleden overleden is. Op het programma staan dus 2 podia, de Monaco Stage aan het Monacoplein en de Passen Stage ter hoogte van de Anton Belpairestraat. De stad die kiest dit jaar bewust voor een Back to Basics editie met vooral Oostende, Arsdierse en DJ's. De cafés doen ook mee en laten het feest na het optredens verder lopen met sets tot in de vroege uurtjes. Op vrijdag staat dan Urban Funk en Soul centraal, terwijl zaterdag gekozen wordt voor allround feestmuziek. En bijzonder dus is het eerbetoon van de overleden café-uitbater van Café Twilight. Het podium krijgt dan zijn naam en de line-up werd nog door hem samengesteld.

Misha Mara met haar liefdesliedjes en de politie zonder kouter hebben dinsdag jongstleden 21 nieuwe personeelsleden de eed afgelegd. En dat gebeurde in het politiegebouw in Turhout zelf. Het gaat om mensen die de afgelopen jaren in dienst traden en in de politiezone werkzaam zijn. Die strekt zich over Turhout, Jabeke, Gistel, Oudenburg en Echtheim. En concreet gaat het om 15 inspecteurs, 2 hoofdinspecteurs, 1 commissaris en 3 burgerpersoneelsleden.

0: Ontdek IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.

Lady Gaga met Shape of a Woman. Wat heb ik nog voor jullie klaar liggen? Ah, die is nog van Killing Joke. Dat moet nog een zijn van de midden van de jaren 80. Nog altijd welkom. Dit is The Sound of Killing Joke.

Lunacoustic en Stokoet. Uit de jaren 70 draai ik nog eens het prachtig werk van BZN en Lady McCurry. En voor 7 uur nog Carol G en misschien wel nog eentje van Ugly Kid Joe. Welkom bij Melinda FM.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Regeringspartijen CD&V en Vooruit zijn niet te spreken over de besparingen bij de lijn. Dat moet daardoor volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen schrappen op het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat systeem werd vorig jaar nog uitgebreid om te vermijden dat kinderen veel te lang op de bus moeten zitten. Maar de lijn overschreed het beschikbare budget en bevoegd N-VA-minister De Ridder pikt dat niet. Vooruit parlementslid Els Robijns.
2: Bijzonder pijnlijk, ja, die besparingen op het leerlingenvervoer. Op het moment dat we eigenlijk allemaal wel weten dat er een hervorming in het leerlingenvervoer moest gebeuren, zijn al die kinderen die het heel moeilijk hebben in onze samenleving, de zwakste die hier nu getroffen gaan worden, die zitten vandaag eigenlijk al veel te lang op de bus.
1: Besparingen zouden betekenen dat niet alle kinderen thuis opgepikt worden en dat ze ook weer langer dan anderhalf uur op de bus moeten zitten. De NMBS heeft een klacht ingediend tegen de extreem linkse activistengroep Antifa, omdat het personeel doodsbedreigingen krijgt. Jordimitri Temmerman van de NMBS.
3: Het is eigenlijk via onze klantendienst dat we bedreigingen hebben gehad die geuit zijn tegenover Securel, onze veiligheidsdienst. Het is niet zo dat er bij individuele medewerkers worden geviseerd, maar we nemen dit wel zeer ernstig. De veiligheid van onze medewerkers, dat is het allerbelangrijkste. Dus we hebben dan ook een klacht ingediend bij de spoorwegpolitie en het parket voert nu ook een verder onderzoek.
1: De NMBS vraagt zijn personeel om extra alert te zijn. Oppositiepartij Vlaams Belang vraagt intussen om Antifa op de terreurlijst te zetten. Er komen nieuwe sancties tegen Rusland, als beslist op de G7-top in Evian in Frankrijk. De sancties moeten de olie- en gassector in het land treffen en de druk op president Poetin verhogen om te onderhandelen over vrede. Daarnaast komt er ook meer steun voor Oekraïne. Zij krijgen meer wapens en luchtafweer. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zijn eerste groepswedstrijd gewonnen met 3-0 tegen Algerije. Lionel Messi scoorde alle drie de goals en is daarmee mede topschutter op WK's aller tijden. Hij zit nu al aan 16 doelpunten en Messi is aan zijn zesde WK bezig. Eerder vannacht klopte Noorwegen Irak met 4-1. Erling Haaland scoorde er 2. En Frankrijk versloeg gisteravond Senegal met 3-1. Daar maakte Kylian Mbappé de 2 doelpunten. Hij is daarmee de topschutter aller tijden voor de Fransen. Onze Rode Duivels herstellen na het gelijkspel tegen Egypte. Jongens die niet of nauwelijks speelden, wonnen een oefenduel tegen het Amerikaanse Seattle Sounders met 2-1, met doelpunten van Witzel en Fernandez Pardo. Lukaku scoorde ook, maar stond buitenspel. Volgens Leandro Trossard kunnen de Duivels wel leven met de 1-1 tegen Egypte. Ze kijken al uit naar hun tweede groepswedstrijd tegen Iran zondagavond.
4: Ik denk dat al veel ploegen op dit WK verrast hebben, dus ik denk dat we gewoon niks mogen onderschatten. Ik denk dat het ook weer gewoon een stugge wedstrijd wordt. Ik denk dat iedereen ook gewoon klaar is. Ik denk dat iedereen vrij nuchter is. We hebben nu twee belangrijke wedstrijden. We willen de volgende aanvatten met een win en ook proberen zoveel mogelijk doelpunten te maken.
1: De Duivels krijgen nu eerst wat tijd met hun familie. De dag begint bewolkt met plaatselijk wat kans op regen. Na de middag komt de zon er vaker door, maxima rond 26 graden. Morgen meer zon en tot 31 graden. Vrijdag plaatselijk tot 34 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.

People are people in dit dan met Depeche Mode nog altijd. Welkom bij Melinda FM. We zitten nog samen tot 8 uur en dit met de vroege vogels. Oostende maakt een hittekaart met daarop punten voor gratis drinkwater, zonnecrème en schaduwplekken. Waar vind je gratis drinkwater, zonnecrème of een koele plek? Wel, een antwoord op die vragen vind je voortaan dankzij de hittekaart die de stad zelf lanceert. En daarop worden alle locaties opgenomen, zowel voor de inwoners en toeristen, waar ze eigenlijk hun afkoeling kunnen gaan zoeken. Op de kaart staan onder meer dan drinkwaterpunten, zonnecrème dispensers, EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plekken. Hoe kan je er eigenlijk aankomen? Wel heel eenvoudig. Je surft naar oostende.be/warme-dagen-toegang.

de Heartbreaker. Goed, we gaan kijken waar we zijn vandaag, 17 juni. En vandaag heb je zomervaren en broekwandelen. En dit dan vanaf 14:30 op de parking van de Blankaart. En morgen heb je de boomgaardsessies Bois en Gold Nova, die doorgaat in het provinciedomein de IJzerboomgaard om 20:00. Ten slotte heb je nog vrijdag achter de schermen de Digispelcafé vanaf 15:30 in de bibliotheek van Diksmuiden.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Knap op.
3: Knap op.
2: Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.

doen ze One Republic en Illinois met Fire. Van vrijdag 27 tot en met maandag 30 juni trapt stad Roeselaar traditioneel de zomer op gang met de badjes, het vierdaagse feest in de stad zelf. Op de badjes zing je dan mee met je favoriete artiesten, scoor je koopjes in de winkels ten aten, geniet je van de gezellige sfeer in de stad en loop je oude bekenden tegen het lijf. Het volledige programma kan je gaan bekijken via roeselaar.be.

The Guitar King met Hang the Knife en de Jets uit 75. En 10 jaar later maakte André Hazes dan deze hit. Commit.

0: IMO Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMO Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMO Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 14:30 en van 17:30 tot 22:30. Te van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Boy en de Bubble met Paul Simon. Zaterdag en zondag aanstaande organiseert de Pannen de Parapannen Cycling Days. Dat is een internationale wielerwedstrijd voor paracyclisten. Atleten uit binnen- en buitenland geven er 2 dagen lang het beste van zichzelf op een volledig vlak parcours met start en aankomst op het Marktplein. Je mag er topsport, snelheid, techniek en vooral veel doorzettingsvermogen verwachten. De bezoekers zijn van harte welkom en dit dan in het hart van de Pannen zaterdag en zondag aanstaande.

Stromae en pommen. Ma meilleure ennemie. Voilà. Voor mij zit het erop voor vandaag. Maar straks om 10 uur ben ik er terug tot 13 uur. Want we zitten dan live in Oostende voor het Maaltjesfestival. Tot straks.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Regeringspartijen CD&V en Vooruit zijn niet te spreken over de besparingen bij de lijn. Dat moet daardoor volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen schrappen op het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat systeem werd vorig jaar nog uitgebreid om te vermijden dat kinderen veel te lang op de bus moeten zitten. Maar de lijn overschreed het beschikbare budget en bevoegd N-VA-minister De Ridder pikt dat niet. Vooruit-parlementslid Els Robijns.
2: Bijzonder pijnlijk, ja, die besparing op het leerlingenvervoer. Op het moment dat we eigenlijk allemaal wel weten dat er een hervorming in het leerlingenvervoer moest gebeuren. Het zijn al die kinderen die het heel moeilijk hebben in onze samenleving. De zwakste die hier nu getroffen gaan worden, die zitten vandaag eigenlijk al veel te lang op de bus.
1: De besparingen zouden betekenen dat niet alle kinderen thuis opgepikt worden en dat ze ook weer langer dan anderhalf uur op de bus moeten zitten. De NMBS heeft een klacht ingediend tegen de extreem linkse activistengroep Antifa, omdat het personeel doodsbedreigingen krijgt. Door Dimitri Temmerman van de NMBS.
3: Het is eigenlijk via onze klantendienst dat we bedreigingen hebben gehad die geuit zijn tegenover CQRL, onze veiligheidsdienst. Het is niet zo dat er bij individuele medewerkers worden geviseerd, maar we nemen dit wel zeer ernstig. De veiligheid van onze medewerkers, dat is het allerbelangrijkste. Dus we hebben dan ook een klacht ingediend bij de spoorwegpolitie en het parket voert nu ook een verder onderzoek.
1: De NMBS vraagt zijn personeel om extra alert te zijn. Oppositiepartij Vlaams Belang vraagt intussen om Antifa op de terreurlijst te zetten. Er komen nieuwe sancties tegen Rusland, als beslist op de G7-top in Evian in Frankrijk. De sancties moeten de olie- en gassector in het land treffen en de druk op president Poetin verhogen om te onderhandelen over vrede. Daarnaast komt er ook meer steun voor Oekraïne. Zij krijgen meer wapens en luchtafweer. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zijn eerste groepswedstrijd gewonnen met 3-0 tegen Algerije. Lionel Messi scoorde alle drie de goals en is daarmee mede topschutter op WK's aller tijden. Hij zit nu al aan 16 doelpunten en Messi is aan zijn zesde WK bezig. Eerder vannacht klopte Noorwegen Irak met 4-1. Erling Haaland scoorde er 2. En Frankrijk versloeg gisteravond Senegal met 3-1. Daar maakte Kylian Mbappé de 2 doelpunten. Hij is daarmee de topschutter aller tijden voor de Fransen. Onze Rode Duivels herstellen na het gelijkspel tegen Egypte. Jongens die niet of nauwelijks speelden, wonnen een oefenduel tegen het Amerikaanse Seattle Sounders met 2-1, met doelpunten van Witzel en Fernandes Pardo. Lukaku scoorde ook, maar stond buitenspel. Volgens Leandro Trossard kunnen de Duivels wel leven met de 1-1 tegen Egypte. Ze kijken al uit naar hun tweede groepswedstrijd tegen Iran zondagavond.
4: Ik denk dat al veel ploegen op dit WK verrast hebben. Dus ik denk dat we gewoon niks mogen onderschatten. Ik denk dat het ook weer gewoon een stugge wedstrijd wordt. Ik denk dat iedereen ook gewoon klaar is. Ik denk dat iedereen vrij nuchter is. We hebben nu twee belangrijke wedstrijden. We willen de volgende aanvatten met een win. En ook proberen zoveel mogelijk doelpunten te maken.
1: De Duivels krijgen nu eerst wat tijd met hun familie. De dag begint bewolkt met plaatselijk wat kans op regen. Na de middag komt de zon er vaker door, maximaal rond 26 graden. Morgen meer zon en tot 31 graden. Vrijdag plaatselijk tot 34 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 18, Robbie.

De George Baker Selection, wel, die mochten de muziekdoos openen vanmorgen en we zijn woensdag. George Baker, actief sinds 1969 in Nederland met heel wat hits, onder meer Little Green Bag, Paloma Blanca, Morning Sky, Dear Anne, Santa Lucia by Night en deze Bella Maria uit 1987 alweer. Kijk, dat belooft voor de komende 2 uur met die hits en de classics. Ik wens je een opperbeste goeiemorgen.

3 Degrees and Giving Up and Giving In. We hebben zo dadelijk wat publiciteit. Maar eerst nog even terug naar Nederland met We Leven Nu, is een nummer van

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker. Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.
2: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.

Nu zondag 21 juni organiseert Vespa Club Kokzijde de 5e editie van de Italia Classics. Deze jaarlijkse open rit brengt Vespa-liefhebbers samen voor een dag vol rijplezier, Italiaanse flair en gezelligheid aan de Westkust. De start en ontmoetingsplaats is Zaal de Witte Burg in Oost-Duinkerke. Vanaf de ochtend verzamelen de deelnemers voor een dag die helemaal in het teken staat van Vespa, Classics en samenrijden. You're disappointed in the patriarchy. Since boys are threatened by femininity.

0: Deze week in de Spotlight. Melinda FM, Airplay van de Week.
1: Hij was al een topper in het crooner en jazz genre, maar nu blinkt hij ook uit met deze popsong. Yannick Bovy, Faithful Friend.

En dan nog een kort weerbericht voor vandaag. Woensdag blijft het vrij warm met maxima van 24 à 25 graden in het centrum van het land. En verder is het wisselend bewolkt met kans op een lokale bui. Laat dat uit.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes. Het Friethuis. Daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Friethuis, geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen. En ons ruim terras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Friethuis, daar voel je je meteen thuis.

5 and Keep On Moving. Zometeen gaan we terug naar 1977 met Jonathan Richman en de Modern Lovers met Egyptian Reggae. Maar eerst hebben we ook nog Taylor Swift.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: De rechtbank van Brugge heeft een man veroordeeld tot 7 jaar cel voor een reeks autodiefstallen in West-Vlaanderen. In 2022 stal een bende in 1 maand tijd minstens 8 luxe wagens. Van de daders kon slechts 1 man geïdentificeerd worden. Vlakbij de haven Geul van Nieuwpoort is gisteren een 36-jarige fietser om het leven gekomen na een ongeval. Volgens de eerste vaststellingen zou hij zijn uitgeweken voor een geparkeerde wagen, waarna hij werd aangereden door een auto uit de andere richting. Een deskundige van het parket onderzoekt de omstandigheden verder. De 3 Nederlanders die ervan verdacht worden oud-minister van Justitie Vincent van Quickenborne te willen ontvoeren, die zullen daarvoor niet terecht staan voor de rechter. De raadkamer in Kortrijk die oordeelt dat er onvoldoende bewijs is. Ze moeten wel, samen met 3 andere mannen, terecht staan voor lidmaatschap van een bende en voor verboden wapenbezit. 5 jongeren die zijn door de correctionele rechtbank in Brugge veroordeeld voor vandalisme. In april 2023 richtten ze tijdens een joyride zware schade aan op het nieuwe sportterrein van de gemeente De Haan. De herstellingskosten die liepen op tot €32.000. 4 van hen die krijgen nu een werkstraf. Het gemeentebestuur van Knokke-Heist trekt deze zomer €66.000 uit voor extra ledigingen van de vuilnisbakken op het strand. De gemeente die wil vermijden dat vuilnisbakken al in de namiddag overvol raken, omdat dat geen fraai zicht is voor inwoners en toeristen. De restauratie van de Preetjesmolen in Heulen is afgerond. De molen is de enige bewaarde vlaszwingelmolen in Europa. Na de vernieuwing van het stroodak zijn ook de stenen voet, de wieken en de molenas volledig gerestaureerd.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag is er vrij veel lage bewolking, maar het blijft meestal droog. En in de loop van de dag komen er geleidelijk bredere opklaringen. De temperaturen die scholen tussen de 22 à 23 graden aan de kust en tot 26 graden landinwaarts. De wind die waait zwak. Vannacht blijft het dan helder tot licht bewolkt. En morgen donderdag wordt het opnieuw erg zonnig, met hier en daar wat hoge wolken. Later op de avond en in de nacht kunnen morgen vanuit Frankrijk enkele onweersbuien het westen en noordwesten bereiken. Het wordt donderdag ook warm, met maxima van 25 graden aan zee tot lokaal 30 à 31 graden in het binnenland.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

0: Het waren Earth, Wind en Fire, die discogroep die het maakte in de jaren 80. En een van hun hits was And Love Goes On. Hier is Berre.
1: Wish I

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 3:30 en van 11:30 tot 10:30. Van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

kwamen we terecht in hogere sferen met Lighthouse Family en High. En dan het WK voetbal met vanavond twee wedstrijden Belgische tijd. Om 7:00 is er Portugal tegen Congo en om 10:00 vanavond speelt Engeland tegen Kroatië.

En dan zijn we toe aan de spreuk van de dag. Doe alles met een goed hart en verwacht niets terug. Dan zal je nooit teleurgesteld raken en zal je veel wijzer worden.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Zo'n 13 jaar geleden nog hoog in de hitlijsten genoteerd. Deze van Bastille en Pompeii. Hier is Lily Allen met Not Fair. Oh, he treats me.

1973, Les Humphrey Singers en Mama Lou en daarvoor nog Shakira. Dit was de muziekdoos voor vandaag, woensdag 17 juli. Maak het gezellig, breng een kop koffie en geniet van de muziek.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

We zitten vandaag live hier op het Maatjesfestival in Oostende. In Eenkomer was eentje van Wham and Wake Me Up Before You Go Go. Het weer is wel nog niet wat het moet zijn, maar daar gaan we zeker nog verandering in brengen. Trouwens, goedemorgen. Tot 13 uur ben ik hier

Talk You Now met de Scabs. Wist je, hier op het Maatjes Festival, als ze straks rond 10:50 op het Versusplein gaan vertrekken, richting Vistrap, en dan komen ze rond 13:30 terug aan. Want dan wordt eigenlijk het Maatjes Festival, die eigenlijk een goede 5 dagen lang duurt, officieel geopend door onze burgemeester John Crombie. Wie er ook van een partij is, dat is De Meter, dat is Wendy van Wanten, en ook nog Luc Kat.

0: iedere keer lezen als Horia met de Skype bij ons. Bij ons hebben we dus, Glenn. Glenn, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je bent waarschijnlijk al heel lang bezig, hè?
1: Ik ben al heel vroeg wakker.
0: Heel vroeg wakker. Glenn, vandaag is het eigenlijk een speciale editie, hè?
1: Ja, dit jaar is het eigenlijk het 50 jaar van het Maatjescomité.
0: Dat is ook al een heel eind. Hoe lang ben jij er al mee bezig? Want het is eens begonnen met Glenn, hè?
1: Met
0: Gerard, hè?
1: Ja, dit jaar ben ik 20 jaar voorzitter. Dus de cadeaus mogen komen.
0: Dus 20 jaar voorzitter, 50 jaar.
1: Ja, dat is al, ja.
0: Dat is een heel pak. Zeg, ik heb een vraag. Glenn, wat staat er vandaag op het programma? Straks is het tegen de opening, hè?
1: Ja, inderdaad. Straks gaan we met een bende eigenlijk van genodigden, waaronder ook onze meter Wendy van Wanten. En de pers gaan we een stukje in de haven rondvaren en daar het eerste tonnetje van 2026 aan boord aannemen en degusteren.
0: Mm-hmm.
1: Dan komen we hier aan op het feestplein.
0: Rond de laat?
1: 13:30 ongeveer.
0: Okay.
1: En dan is die nog met de burgemeester, nog een persmoment. Ook nog een degustatie van de eerste maatjes, ook voor de mensen hier. En dan hebben we nog het wijnorkest uit Nederland, Kleintje Pils, die hier nog een optreden zal geven. En dan de Melody Makers Cocktailband. Dus okay. Er is hier nog echt wel een nachtvolksfeest.
0: Oké. En dus u verwacht wel veel volk hier?
1: We hopen.
0: Dus we mogen zeggen dat ze zeker al mogen afkomen.
1: Tuurlijk.
0: 5 dagen lang, wat staat er allemaal in het programma?
1: Vanaf morgen hebben we hier ook een optreden van Frank van Damme. Dat is een schlagerzanger. Dat is in de namiddag gepland. Dan vrijdag beginnen we eigenlijk officieel dan met het feestweekend. En we beginnen met Mac Elias, die hier komt, die ook overlast de jullie studio geweest is.
0: Ja.
1: En dan eigenlijk als apotheose, zoals zeggen, Kals zingt Gazes, dus Oostende zingt Gazes samen daartegen. En gaan we hier met 8-man orkest allemaal Gazesliedjes zingen. Dus aan de zaterdag hebben we dan ook weer terug optredens vanaf 2:00 van David de Koenen. Dan hebben we Stoffel Zingt Queen. En dan hebben we Itchaska en de Pulsars. Dat is een van de beste coverbands.
0: Oké, dus dat allemaal vandaag tot en met...
1: Zondag.
0: Tot dus en met zondag.
1: Zondag is er ook nog een aperitiefconcert van Bob van de Silhouettes om 12:00. Dan hebben we een travestieshow rond 2:00 van de Dream Divas. En dan hebben we eigenlijk als afsluiter Aaron, die zeer gekend is of zeer gekend geworden is door The Voice. Die ook een houses repertoire heeft. En die rijdt de Match Festival zal afsluiten.
0: Ik heb ook nog begrepen dat de heer Personen zal gerechten klaarmaken.
1: Wel, hij zal mee zijn en hij heeft iets in pad over ons. Maar wat het is, weet ik echt ook niet. Dus ik ben ook in blij verwachting.
0: Er moet wel iets heel speciaals zijn dat hij hem moet klaarmaken.
1: Kan ook een bronkie zijn, niet dat een kloormat?
0: Dat ook, inderdaad. Glenn, hoe laat vertrekken we?
1: Wij vertrekken rond 10:45 naar de Fraulies.
0: Voilà, Glenn, bedankt. Tot straks.
2: Imojo, Imojo, Imojo. Ontdek Imojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imojo, uw vastgoed is onze missie. Het Friethuis, daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Het Friethuis, geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen en ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Het Friethuis, daar voel je je meteen thuis. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice, ook naverkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dit is Wissels met een Dream. Dus vergeet het niet. Straks rond 11:15 vertrekken ze dus vanop het Vissersplein richting de Vistrap en komen toch met die eerste maatjes terug aan rond 13:30. Deze namiddag gaan er interviews komen met onder meer de topchef Dominique Personen, want we hebben toch vernomen dat hij zal gerechtjes maken aan boord van het schip dat je de nieuwe maatjes kunt gaan ophalen. Trouwens, kom je erbij? Goedemorgen, dit is Melinda FM.

muziek uit de jaren 70 met George Harrison en What's a Life. Goedemorgen als je erbij komt, nog altijd welkom. We zitten live hier op het Maatjes Festival. En vandaag is het dus wel een hele speciale editie, want met andere woorden 50 jaar de Maatjes Festival.

De Fine Young Cannibals krijgen we nog met Johnny Come Home. In dit uur mag je van mij nog verwachten werk van Wim Leijs met zijn nieuwe hit Viens Danser. Patricia Pai uit de jaren 80 komt er ook nog aan. En deze van Natalie Imbruglia.

0: Pop. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Duckfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
1: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
2: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
1: Stap binnen en ervaar het zelf.
2: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
1: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
3: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
4: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go!

en vient danser. Dus ongeveer binnen een klein half uurtje vertrekken ze hier richting Vistrap en zouden ze dus terugkomen rond 13:30. Want dan wordt eigenlijk het Maatjesfestival, die een goede 5 dagen lang zal duren, officieel geopend door de burgemeester John Crombie, meter Wendy van Wanten en de Peter zal er ook bij zijn. Dat is Lucas.

Dus straks, kort na elf, is het eigenlijk zover. Dan gaan ze vertrekken achter de eerste maatjes. Wat er, wie er ook eigenlijk van de partij is, vandaag dus Wendy van Wanten, Luc Kaals, John Crombé, maar ook de mensen van de Nederlandse ambassade en het Nederlands Visbureau. En vorig jaar hebben we ook nog trouwens Serge Gobin. En waarschijnlijk gaan we daar ook dit jaar nog een interview over krijgen. Werk nu van John Travolta samen met Olivia Newton-John uit de jaren 70 uiteraard.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: De rechtbank van Brugge heeft een man veroordeeld tot 7 jaar cel voor een reeks autodiefstallen in West-Vlaanderen. In 2022 stal een bende in 1 maand tijd minstens 8 luxe wagens. Van de daders kon slechts 1 man geïdentificeerd worden. 5 jongeren die zijn door de correctionele rechtbank in Brugge veroordeeld voor vandalisme. In april 2023 richtten ze tijdens een joyride zware schade aan op het nieuwe sportterrein van de gemeente De Haan. De herstellingskosten die liepen op tot €32.000. 4 van hen die krijgen nu een werkstraf. De uitbaters van Strand Baars in Blankenbergen die leven in grote onzekerheid. Ze weten niet of ze volgende zomer nog een concessie zullen hebben, omdat het stadsbestuur het aantal strandbaars wil verminderen van 13 naar 8. Volgens de uitbaters is dit een bijzondere zware periode. Vlakbij de haven Geul van Nieuwpoort is gisteren een 36-jarige fietser om het leven gekomen na een ongeval. Volgens de eerste vaststellingen zou hij zijn uitgeweken voor een geparkeerde wagen, waarna hij werd aangereden door een auto uit de andere richting. Een deskundige van het parket onderzoekt de omstandigheden verder. De 3 Nederlanders die ervan verdacht worden oud-minister van Justitie Vincent van Quickenborne te willen ontvoeren, die zullen daarvoor niet terecht staan voor de rechter. De raadkamer in Kortrijk die oordeelt dat er onvoldoende bewijs is. Ze moeten wel, samen met 3 andere mannen, terecht staan voor lidmaatschap van een bende en voor verboden wapenbezit. Koningin Mathilde heeft een bezoek gebracht aan het zeepreventorium in De Haan, dat dit jaar zijn 100-jarig bestaan viert. In het revalidatiecentrum voor kinderen werd ze warm onthaald door de kinderen en het personeel.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag is er vrij veel lage bewolking, maar het blijft meestal droog en in de loop van de dag komen er geleidelijk bredere opklaringen. De temperaturen die scholen tussen de 22 à 23 graden aan de kust en tot 26 graden landinwaarts. De wind die waait zwak. Vannacht blijft het dan helder tot licht bewolkt en morgen donderdag wordt het opnieuw erg zonnig met hier en daar wat hoge wolken. Later op de avond en in de nacht kunnen morgen vanuit Frankrijk enkele onweersbuien het westen en noordwesten bereiken. Het wordt donderdag ook warm met maxima van 25 graden aan zee tot lokaal 30 à 31 graden in het binnenland.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

Depeche Mode en Just Can't Get Enough. Welkom nog altijd bij Melinda FM. We zitten dus live hier in Oostende. En dit dan voor onze 50ste editie van het Maatjes Festival. Muziek dat krijgen onder andere van Billy Joel. De Carpenters komen er ook nog aan. En straks wat meer informatie wat er nog vandaag allemaal te doen is.

Muziekwerken van Pity Pollack. Ze zijn inderdaad nu eigenlijk vertrokken. Wat is vandaag dus ons Maatjesfestival? En straks krijgen we onze eerste maatjes hier op het Vissersplein. Dus kom gerust af en neem een kijkje wat er allemaal nog te doen is vandaag.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 14:30 en van 17:30 tot 22:30. Van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.
2: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

uit 1974, het is van de Carpenters en Jambalaya. Ze zijn eigenlijk vertrokken en we verwachten ze allemaal terug rond 13.30 uur. Want dan wordt het Magisch Festival geopend.

Ty Wood en Magic. Ze zijn dus vertrokken en we verwachten ze allemaal terug rond 13:30. Want dan wordt eigenlijk het Maatjesfestival, die 5 dagen lang duurt, officieel geopend door onze burgemeester John Crombie. Ook nog door de meter Wendy van Wanten en de Peter Luc Kaals, die hier momenteel ook al aanwezig is. In de namiddag trouwens gaan we een interview nog krijgen met een topchef, Dominique Persone, want hij gaat de gerechtjes maken aan boord van het schip en dat eigenlijk de nieuwe maatjes zal ophalen. Wie ook weer dus van de partij is, dat zijn de mensen van de Nederlandse ambassade en het Nederlands Visbureau. En ook nog Serge Gobin komt eraan.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

3 jaar geleden op de markt gebracht is van Freemode en Diepe Wortels. Wat heb ik nog meer gebracht voor jullie? Alex Warren, dat gaan we nu draaien. En we hebben ook nog straks Bronsgebied met Y uit de jaren 80.

We gaan ook nog ondertussen een programma doorgeven wat we kunnen krijgen in deze 5 dagen. Met te beginnen vandaag de aankomst straks van de Hollandse Maatjes. En krijgen we ook nog Kleintje Pils, de Melody Makers Cocktail Band featuring Stoffel. Dat mag je dus nog vandaag verwachten.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: De doodrijder van de carnavalstoet in Strepie krijgt 27 jaar cel voor 7 keer opzettelijke doodslag en 79 pogingen tot doodslag. Dat heeft de assisejury in Bergen beslist. Die zag geen verzachtende omstandigheden en noemde de man een gek achter het stuur. Zijn neef, die naast hem zat in de auto, krijgt 2 jaar, wel voorwaardelijk, waardoor hij niet naar de cel moet. Hij kreeg die straf voor schuldig verzuim omdat hij de slachtoffers niet hielp. De twee reden 4 jaar geleden in op de stoet in Strepie. Er vielen 7 doden en meer dan 40 gewonden. De bestuurder reed veel te snel, had te veel gedronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. De twee kunnen nog in beroep gaan. Het Vlaams parlement debatteert straks over de besparingen bij de lijn en de schrapping van meer dan 200 buslijnen voor het vervoer van leerlingen uit het buitengewoon onderwijs. Het zal wel zonder bevoegd minister De Ridder zijn. Zij zit voor het werk in het buitenland. Je hoort Bart Klaas van Vlaams Belang.
2: In het regeerakkoord werd door de meerderheidspartij afgesproken dat de bevoegdheid over dat leerlingvervoer volledig zou overkomen naar onderwijs, naar minister Temmier, en weggehaald zou worden bij Annie De Ridder. We zijn nu bijna 2 jaar verder. Dat is nog steeds niet gebeurd, met alle gevolgen van dien. Slachtoffer daarvan zijn de leerlingen van buitengewoon onderwijs. Dat zijn de zwakste kinderen uit de samenleving.
1: Morgen komt in het parlement ook de commissie mobiliteit samen. Ook daar kan minister De Ridder ondervraagd worden. Maar het is niet duidelijk of ze tegen dan al terug is. Het groeipakket halveert het risico dat kinderen in Vlaanderen opgroeien in armoede. Dat blijkt uit de nieuwe studie van Steunpunt Welzijn, bevoegd minister Caroline Genet.
3: Voor lage inkomens is dat zelfs tot 21% van het gezinsinkomen. En 69% bestempelt het kindergeld als heel belangrijk om rond te komen. We hebben er nu voor gezorgd dat het kindergeld ook opnieuw volledig geïndexeerd wordt. Dat is voor heel veel gezinnen belangrijk om hun koopkracht te beschermen.
1: 1 op de 10 kinderen in ons land groeit op in armoede. Dat cijfer stabiliseert. In Brussel hebben verschillende mensenrechtenorganisaties betoogd tegen de komst van de Taliban. Die gaan met de Europese Commissie onderhandelen over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. De Taliban is al een tijdje aan de macht in Afghanistan en ligt onder vuur omdat ze zich weinig aantrekken van vrijheden en mensenrechten, vooral voor vrouwen. In Noorwegen heeft kroonprinses Mette Marit een longtransplantatie ondergaan. Die is volgens het Koningshuis goed verlopen. Mette Marit is 52 en lijdt aan longfibrose, waardoor ze moeilijk kan ademen. Ze stond al een tijdje op een wachtlijst voor nieuwe longen. En geen ronde van Frankrijk voor Wout van Aert deze zomer. Hij moet passen door zijn blessure aan de elleboog. Van Aert viel op training voor de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné. Daar startte hij wel en hij won zelfs een rit. Maar de wondes aan zijn elleboog raakten zwaar ontstoken, waardoor hij niet op tijd in vorm geraakt. Een enorme klap voor Van Aert, want de Tour was een van zijn belangrijkste doelen dit jaar. Vanmiddag en vanavond komt de zon er meer en meer door, maxima tot 26 graden. Morgen en vrijdag wordt het zonniger en warmer. Morgen rond 31 graden, vrijdag tot 34 graden. In het weekend wisselen zon en wolken elkaar af en is er kans op onweersbuien, maxima rond 30 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Heden moeten we hem eigenlijk Sir Cliff Richards noemen. Met Dreaming uit de vervlogen jaren. In dit uur gaan we nog een kijkje nemen wat er allemaal eigenlijk in die vijfdaagse te doen is hier op het Maatjesfestival in Oostende.

Dus we gaan een keer kijkje nemen wat we allemaal mogen verwachten. Straks rond 13:30 komen de maatjes aan hier. En hebben we ook nog een optreden van Kleintje Pils uit Nederland. De Melody Makers Cocktail Band featuring Stoffel. En dan morgen hebben we Frank van Damme. Vrijdag aanstaande Mac Elias en Oostende zingt Hazes met Lucas.

En dan zijn wij gewoond aan zaterdag 20 juni. Dan krijgen we hier het Triomf a cappella. David de Koenen komt ook nog. En Stoffel zingt Queen met zijn danseressen. Etje Ska en de Pilschars die worden ook zaterdag aanstaande verwacht. En tenslotte zondag het aperitiefconcert met Bob van de Silhouette. De Dream Divas, dat is een travestietenshow. En afsluitend doen we met Aaron, dat is de Hazesrevelatie van VTM Blinds The Voice. Zo, we zitten nog altijd live hier op het Vissersplein in Oostende. En dit voor ons Maatjesfestival.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 14:30 en van 11:30 tot 22:30. Van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.
3: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Werk van Atomic Kitten en Be With You. We verwachten eigenlijk onze maatje straks rond 13:30. En dan wordt eigenlijk onze maatjesfestival, die maar liefst 5 dagen duurt, officieel geopend door de burgemeester. Ook nog de Peter Lucaals en de meter Wendy van Wanten zullen erbij zijn. En dan heb je ook nog interviews deze namiddag hier bij Melinda FM met de topchef Dominique Persone. Want hij gaat ergens aan boord nu nog de gerechtjes maken en waar de nieuwe maatjes worden opgehaald. En dan krijgen we ook nog de mensen van de Nederlandse ambassade te gast hier en het Nederlandse visbureau. Ook Serge Gobin is van de partij.

Muziek krijgt uit de jaren 80 deze nog van Chris Ria en Josephine. We beginnen al een beetje volk te komen hier op het Westersplein in Oostende. Het is echt de moeite en je moet vandaag eens komen kijken. Want we zitten aan onze speciale editie. Meer bepaald onze 50ste editie van het Maatjes Festival. Benieuwd hoe het daar allemaal aan boord is, dat gaan we straks wel weten. Als alles goed gaat, gaan we straks nog werk draaien van Stash. En deze van Calvin Harris moet je nu ook wel kennen.

0: FM Airplay van de week.
1: Hij was al een topper in het crooner en jazz genre, maar nu blinkt hij ook uit met deze popsong. Yannick Bovy, Faithful Friend.

Asia kregen nog eens, hè? Met I Love the Nightlight. Zo, nog altijd live hier op het Vissersplein van Oostende. En dit voor onze 50ste editie van het Maatjesfestival. Hier is Alinelis. MUZIEK

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuit Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuit Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuit Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
2: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
1: Stap binnen en ervaar het zelf.
2: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
1: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
3: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
4: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
5: Wanneer was de laatste keer dat je echt stil stond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
8: Te weinig ruimte, thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je

van de zoele hits van Olivia. La-di-la-di-da kreeg je te horen. Ja, het weer is een klein beetje aan het veranderen. Laat ons hopen dat de regenbal helemaal wegblijft. Straks werk van Donna Sommer.

zitten allemaal met Donna Summer. Hè? Straks na 12 is het de beurt aan Maarten de Wit. En die zal het allemaal in goede banen leiden hier in, op het Vissersplein in Oostende. En dit voor onze 50ste Maatjesfestival. En we verwachten dus de maatjes om en bij rond 13.30 uur. Graag tot de volgende. Zo.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: De doodrijder van de carnavalstoet in Strepy krijgt 27 jaar cel. Dat heeft de Assize-jury in Bergen beslist. Het Openbaar Ministerie had die straf gevraagd, gerechtsjournalist Katrien Sales.
2: De voorzitter noemde hem een gek achter het stuur die met zijn opgedreven auto een ware oorlogsscène heeft veroorzaakt in die groep carnavalisten in Strepy. Hij is veroordeeld voor 7-voudige doodslag en voor 79 pogingen tot doodslag.
1: De man van 38 reed 4 jaar geleden veel te snel, had te veel gedronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. Zijn neef, die naast hem zat toen ze inreden op de stoet, krijgt 2 jaar voorwaardelijk, omdat hij de slachtoffers niet hielp. De twee kunnen nog in cassatieberoep gaan. De bestuurder van 17, die vorige maand een dodelijk ongeval veroorzaakte in Braschaat in de provincie Antwerpen, is voor het eerst verhoord, dat weet Heilen. De jongeman raakte zelf zwaar gewond, daarom duurde het zo lang voor ze hem konden ondervragen. Bij de crash vielen nog 4 gewonden, een jongen van 16 kwam om. De bestuurder zou voor het ongeval in Braschaat nog nooit met de auto gereden hebben. Het is nog niet duidelijk of hij onder invloed was. Het Vlaams parlement debatteert straks over de besparingen bij de lijn en de schrapping van meer dan 200 buslijnen voor het vervoer van leerlingen uit het buitengewoon onderwijs. Het zal wel zonder bevoegd minister De Ridder zijn. Zij zit voor werk in het buitenland. Je hoort oppositiepartij Vlaams Belang.
3: In het regeerakkoord werd door de meerderheidspartij afgesproken dat de bevoegdheid over dat leerlingvervoer volledig zou overkomen naar onderwijs, naar minister Demir. En weggehaald zou worden bij Annie De Ridder. We zijn nu bijna 2 jaar verder. Dat is nog steeds niet gebeurd. Met alle gevolgen van dien, slachtoffer daarvan zijn de leerlingen van buitengewoon onderwijs. Dat zijn de zwakste kinderen uit de samenleving.
1: Morgen komt in het parlement ook de commissie Mobiliteit samen. Ook daar kan minister De Ridder ondervraagd worden, maar het is niet duidelijk of ze tegen dan al terug is. Frankrijk maakt zich op voor een hittegolf vanaf vandaag. Het wordt daar in de meeste regio's meer dan 30 graden. In het zuidwesten en centrum zelfs tot 37 graden. En zondag kan op sommige plaatsen zelfs 40 graden worden. Het is de eerste hittegolf van het jaar in Frankrijk. Ook in ons land zit die kans er de komende dagen in. Wout van Aert moet passen voor de Ronde van Frankrijk. Hij viel op een training voor de Tour Auvergne-Rhône-Alpes op zijn elleboog. Die raakte zwaar ontstoken, waardoor hij na zijn ritwinst daar moest opgeven en daardoor niet op tijd fit raakt voor de Tour. Sportjournalist Stijn Vlamink.
4: Hij miste hierdoor die belangrijke bergetappes. Hij vertrok ook niet op hoogtestage, stond ook nog niet op zijn scherpst. En al die factoren zorgen er nu voor dat Visma Liesebike beslist heeft om van Aert niet te laten starten. Toch wel een domper, ook voor Jonas Vingegaard. De Deen wil de Tour winnen en dan kan hij wel een belangrijke schakel als Wout van Aert gebruiken.
1: De Tour was een van Aert zijn grote doelen dit jaar. Vanmiddag en vanavond komt de zon er meer door, maxima tot 26 graden. Morgen en vrijdag worden zonniger en warmer. Morgen rond 31 graden, vrijdag tot 34 graden. In het weekend wisselen zon en wolken elkaar af. Er is kans op onweersbuien en maxima rond 30 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

1982, dat was ABC en All of My Heart. Een hele fijne middag en welkom bij Melinda FM live van op het Vissersplein in Oostende. Waar straks het Maatjesfestival 2026 officieel van start gaat om 13:30. Zal de burgemeester de zaken hier officieel openen in het bijzijn van meter Wendy van Wanten en Peter Lucas.

Muziek van Benson Boone, Mr. Electric Blue. Ondertussen lijkt de Franlis nummer 3 aangemeerd te zijn. Teruggekeerd uit de haven van Oostende. Dus ja, de paadjes zijn ondertussen aan wal, laat ik het zo maar even zeggen. Het orkest, dat zijn de mensen van het Klein Pilsje uit Nederland. Die geven ondertussen hier van een beste. En straks, ik zei het al, om 2:30 de officiële opening met de burgemeester.

voorzien met dat oude nummer van Elvis Presley. Suspicious Minds, bij Melinda FM, het is 18 over 1. Zoals ik al zei, straks rond 1:30 de officiële opening met de burgemeester. Verder ook aanwezig zijn meter Wendy van Wanten en Peter Lucaas. Ook de meesterkok, de topchef, Dominique Persoon is hier aanwezig. En ook wij hebben ons Jeroen meegebracht. Die gaat straks wat interviews met die mooie mensen afnemen.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Melinda FM, live op het Maatjers Festival dat vandaag is van start gegaan hier in Oostende. De 50ste editie met uiteraard heel wat gasten. Wendy van Wanten, Luc Kaals, er was ook topchef Dominique Persoon. Die komen straks misschien nog wel even langs met een interview. Want we hebben uiteraard Jeroen Riekeboer op baan gestuurd. En hij komt straks wel even op antenne met één of verschillende van die mensen, laat ik het zo maar even zeggen. De weergoden die maken ons een beetje nerveus, want de zon die blijft laag of laat wat op zich wachten, maar het komt allemaal voor elkaar. Melinda FM. Oh.

Uit de Melinda FM Top 30, dat was Bruno Mars. En I Just Might. Straks een interview. Dat hebben we klaarstaan, een interview met Nico Geldhof. De schepen van cultuur en feestelijkheden.

0: Belinda FM uiteraard ook met de grootste klassiekers. Dit was er eentje uit de jaren 70. De Bee Gees en Jive Talkin'. Wij staan nog steeds op het Vissersplein, waar vandaag Maatjes Festival is gestart. Dat loopt nog door tot zondagavond. We gaan naar Jeroen, heeft een interview klaar met Nico Geldof. Dat is de schepen van cultuur en feestelijkheden.
1: En we hebben meteen al iemand te strekken hier op het Maatjesfestival in Oostende, dat de hele dag doorgaat op deze woensdagmiddag. En we hebben de schepen van toerisme van Oostende bij ons, Nico Geldof. Goedemiddag.
2: Goedemiddag en welkom dat jullie hier aanwezig zijn.
1: Ja, blij dat we kunnen hier inderdaad aanwezig zijn op het Maatjesfestival. En is het een beetje naar uw goesting hoe het allemaal hier verloopt?
2: Zal wel zijn, want ik ben niet alleen schepen van toerisme, maar ook van tradities. En als er nu één traditie is in Oostende, dan is het wel het Maatjesfestival. Ondertussen het 50ste jaar, de 50ste editie.
1: Ja, dus het is een jubileumeditie. Wat is er wat speciaal ten opzichte van de andere festivals de voorbije jaren?
2: Dat is folklore in Oostende. Hè. We doen dat al 50 jaar, dankzij Glenda Groo en zijn team. Die doen dat fantastisch met het Maatjescomité. We hebben uiteraard een zeer goede meter en Peter, Wendy van Wanden en Lucaals. Ja. We hebben een aantal partnersponsors, hè. De Leize, Alain de Lange, Etias, die hier ook aanwezig zijn. En uiteraard hebben we 4 dagen lang schitterende artiesten op het Vissersplein in Oostende.
1: Ja, ja. Wat maakt precies Wendy van Wanden en Lucaals de ideale Peter en Meter?
2: Dat is ook een traditie. Wendy is van Oostende en Wendy en Luc gaan al langer mee dan dat wij meegaan eigenlijk. En zij hebben altijd de eer om het eerste maatje te proeven. En hoe de kwaliteit ervan is, dat moet je straks aan hun zelf vragen.
1: Ja, oké, dat zullen we straks inderdaad kunnen doen. En heb je zelf al een maatje kunnen proeven? En hoe eet u zelf de maatjes het liefst?
2: Ik eet ze het liefst met een ajuintje erbij. En ik heb ze geproefd dat juist en ze waren heerlijk, zoals ieder jaar uiteraard. Maar het beste maatje, dat is nog altijd Glenda Groo. Dat is mijn maatje.
1: Ja, oké. Wel, leuk is dat. En nog meer dan Oostende. Is Oostende helemaal klaar om de zomer 2026 te beleven? Wat is er zoal speciaal allemaal dit jaar?
2: Goh, in Oostende is alles speciaal. Iedere dag is er feest in Oostende. Maar vergeet niet dat de zomer staat voor de deur. We hebben al onze beachbars. Volgende week hebben we de doop van een schip, marineschip, de Oostende. We hebben de start van de Q-Beach. We hebben Oostendijzen. Dan hebben we alle evenementen op het strand. We hebben Oosten Beach, Theater aan Zee, de Paulusfeesten. Ja. Kortom, iedere dag feest en ambiance in onze stad.
1: Ja, dus iedereen moet zeker eens deze zomer naar Oostende gekomen zijn. Dus het wordt ook een heel drukke zomer voor jou, dan met andere woorden, als schepen van toerisme.
2: Druk, maar aangenaam.
1: Ja, wel. We wensen je een hele fijne zomer toe. Bedankt voor dit gesprekje hier bij Melinda FM. En graag dus een heel boeiende en leuke zomer toegewenst.
2: Voilà. Dank u wel. Veel plezier.
3: Melinda FM, de beste muziekmix. Yeah.

Uit de hitparades van 1991. Volop 10 om te zien tijd. En dus ook succes voor Wendy. Van Wantig hier vandaag live aanwezig. Hier op de plaat met... Wat was het? Wendy Sommers. Ja, ik was het even kwijt. Goed, we hopen uiteraard Wendy straks nog even voor onze microfoon te krijgen. Bij Jeroen Riekeboer. En dan laten we dat uiteraard ook uitgebreid horen hier op onze antennes. Blinde FM 1072-1078 FM. Verder ook op DAB+. En via onze app uiteraard.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
2: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
1: Stap binnen en ervaar het zelf.
2: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
1: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
3: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.

0: gitaargeluiden om vrolijk bij te worden. De Dire Straits uit eind jaren 70 in de Sultans of Swing. En we gaan nog even naar het Vissersplein, want daar staat Jeroen.
1: Zeer lekker. Hey, Luxe, de eerste verwoording van de eerste maatjes. Met meneer Prater in de mond vallen. Maar we zijn heel lekker. Nu hebben we ook iemand achter ons. Iedereen kent hem wel. Onze Dominic Personen. Dominic, je hebt er al geproefd. Zeg een keer.
2: Ze zijn fantastisch. En dat is best eten dat er bestond achter een quarter. Dus Oostende, een quarter en maatjes. Dat klopt hier allemaal. He.
1: Dat is een gouden combinatie. En nu onze meter. Meter, zeg een keer.
3: Het kwam goed binnen in mijn mondje. Lekker elk jaar. En elk jaar is het toch wel hetzelfde. Ze zijn vettig, lekker. Ze glijden goed. En ja, et cetera, et cetera. Op de maatjes. Je moet ze allemaal proeven. Want het is gezond. Het is de eeuwige jeugd. En proficiat nog eens voor de organisatie. Geef ze een applaus aan zij.
1: Dank u wel. Als ik iets verstaan heb. Is dat er eenmaal op een jaar iets in haar mondje leidt.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: De restauratie van de Preetjesmolen in Heulen is afgerond. De molen is de enige bewaarde vlaszwingelmolen in Europa. Na de vernieuwing van het stroodak zijn ook de stenen voet, de wieken en de molenas volledig gerestaureerd. De rechtbank van Brugge heeft een man veroordeeld tot 7 jaar cel voor een reeks autodiefstallen in West-Vlaanderen. In 2022 stal een bende in 1 maand tijd minstens 8 luxe wagens. Van de daders kon slechts 1 man geïdentificeerd worden. Vlakbij de haven Geul van Nieuwpoort is gisteren een 36-jarige fietser om het leven gekomen na een ongeval. Volgens de eerste vaststellingen zou hij zijn uitgeweken voor een geparkeerde wagen, waarna hij werd aangereden door een auto uit de andere richting. Een deskundige van het parket onderzoekt de omstandigheden verder. Het Vlaams Agentschap voor Onroerend Erfgoed investeert 1 miljoen euro in de renovatie van 3 historische gebouwen in Nieuwpoort. Het gaat om het stadhuis, de stadshallen en de pastorie die in de toekomst deel zullen uitmaken van het nieuwe administratief centrum. 5 jongeren die zijn door de correctionele rechtbank in Brugge veroordeeld voor vandalisme. In april 2023 richtten ze tijdens een joyride zware schade aan op het nieuwe sportterrein van de gemeente De Haan. De herstellingskosten die liepen op tot 32.000 euro. 4 van hen die krijgen nu een werkstraf. De uitbaters van Strand Baars in Blankenbergen die leven in grote onzekerheid. Ze weten niet of ze volgende zomer nog een concessie zullen hebben, omdat het stadsbestuur het aantal strandbaars wil verminderen van 13 naar 8. Volgens de uitbaters is dit een bijzondere zware periode.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag is er vrij veel lage bewolking, maar het blijft meestal droog. En in de loop van de dag komen er geleidelijk bredere opklaringen. De temperaturen die scholen tussen de 22 à 23 graden aan de kust en tot 26 graden landinwaarts. De wind die waait zwak. Vannacht blijft het dan helder tot licht bewolkt. En morgen donderdag wordt het opnieuw erg zonnig met hier en daar wat hoge wolken. Later op de avond en in de nacht kunnen morgen vanuit Frankrijk enkele onweersbuien het westen en noordwesten bereiken. Het wordt donderdag ook warm, met maxima van 25 graden aan zee tot lokaal 30 à 31 graden in het binnenland.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

Woensdagmiddag 17 juni de officiële start van het Maatjes Festival Oostende, editie 2026. Dat betekent dat het voor de 50ste maal georganiseerd wordt hier in Oostende. En alles gaat hier lekker en fijn door op het Vissersplein, waar jullie en wij te gast zijn. Nog tot 4 uur deze middag trouwens.

Cameron Whitcomb hier bij Melinda FM Live op het Vissersplein in Oostende Maartjes. Het Maartjes Festival dat inderdaad vandaag officieel van start is gegaan. Straks hebben we nog interviews klaarstaan met onder meer Reddy de Meij. Ook onze goede vriend Luc Kaals komt nog even langs. Dus je hoort het allemaal als u bij ons hier blijft.

0: En we hebben nog steeds Lucas bij ons hier op het Maatjesfestival in Oostende. En Lucas is niet alleen Peter van dit Maatjesfestival, maar je komt hier ook optreden.
1: Ja, en dat is zo gegaan. De ploeg met de Glenn Dangro, die waren vorig jaar in het Witte Paard, waar ik ook elk jaar een hazesconcert geef. Dit jaar gaat het ook weer doen op 12 augustus. Zij waren daar. En de Glenn zei tegen mij, dat moet ik hebben, zei hem, dat optreden bij mijn 50-jarig bestaan. Ik zeg, oh, dat zou leuk zijn. En ze is tegen de bal aan het rollen gekomen. En nu een veilig sta ik hier mee met een band. Lang heeft mee 8 muzikanten. Waaronder mijn zoon bij is. Mijn zoon speelt mee percussie. Dus we zijn met 8. Dus dat wordt een festijn. Ik ga ongeveer zo toch alles met elkaar 28 nummers doen.
0: Ja, 28 nummers van André Hazes.
1: Van André Hazes, maar ook anderen erbij. Hè. Dus we beginnen tussen 8:30 en 8:30 zoiets. En dan 1,5 uur op een stuk. Want als je een open lucht speelt, hè, best geen pauze pakken. Want dan de mensen gaan dan misschien weg of te zien eraf zo. Dus we werken niet een stuk door.
0: Ja. Maar het zal wel indrukwekkend zijn, het hele repertoire van André Hazes.
1: Ik heb er toen een stoel op, zal dat wel gaan.
0: Ja. Er zitten ook rustige liedjes tussen met een hele mooie tekst en boodschap. Hè. Destijds van André Hazes. Echt wel een lief persoon. Ook hier bij ons in Vlaanderen. Hè.
1: Die man. Nog elke keer, en zo lang doe ik het nu al, van 2005. Had ik een speciale jaar gewacht. Hij is in 2004 gestorven. Maar hij zou ook de 30ste juni, zou hem 75 geworden zijn.
0: Ja. Maar hij is ook beter jong gestorven in feite.
1: 51 of zoiets, of 53. Ja. Maar nog elke keer kom ik een nummer tegen dat me iets doet.
0: Ja. Ook nu nog, hè. Nu nog altijd hedendaags.
1: En mensen ook, hè. Mensen, de ene gaat met dat nummer, de andere met dat nummer. Zijn de gevolgen nummers.
0: Ja. En dus die kan jij dan ook een klein beetje aan je eigen versie gaan brengen.
1: Ja, ik heb altijd gezegd, Kaals zingt Hazes. Ja. Kaals imiteert Hazes niet.
0: Nee.
1: Dus ik zing Hazes, want ik doe, gelijk als die dingen, die bakkenbaden toen ik niet of zo. Of, de noot heb ik wel op.
0: Ja.
1: Maar daar moet een beetje nog bij blijven.
0: Ja.
1: Maar ik zing ze liedjes op mijn manier, ja.
0: En kun je een kort stukje zingen, dat je zegt van, dit of dat, zo, we moeten komen vrijdag.
1: Voilà. Dat we doen, we komen luisteren en dan kunnen ze allemaal horen.
0: Ja, dan wel. We kijken er naar uit. Wel, heel veel succes, Luc. Bedankt voor het gesprek hier bij Melinda FM. En een hele mooie zomer, hè?
1: Ja, dat ga ik doen. Ik kon het heel rustig doen. Ik heb vroeger alle seizoenen gedaan. Het werd een paar shows en alles gegeven. Dat is allemaal gedaan.
0: Ja.
1: Het zijn andere tijden.
0: Ja.
1: Het zijn tijden van Pommelien en Camille en weet ik allemaal. Dat moeten we benedigen, hè. Ik heb nu een carrière van 54 jaar. Dat gaan ze allemaal niet doen, denk je?
0: Nee, dat is wel een hele lange periode. Ja, waar is de tijd met Van Voren en Kaals en Blankenbergen?
1: Man.
0: Ja, was fantastisch ook, hè?
1: Ja. We hebben een schone tijd gehad. En nog, ik heb nog bepaalde uitspattingen zo. Ik heb vorig jaar nog een prachtig toneelstuk gespeeld. Oldtimers, samen met Lea Thijs.
0: Ja.
1: Dat zijn dingen.

0: Op een auto, een pluim erbij. Ja. Dat doen we wel iets om.
1: Ja. Dus al een mooi verleden en nog een mooie toekomst die eraan komt. Ja. Wel, bedankt Luc nogmaals. En geniet van je glaasje en van de maatjes hier op het Maatjesfestival.
0: Dat is goed. Bedankt voor het interview. Dank je wel.
1: Graag gedaan. Dank je.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn dankzij de dynamische zitting. Lifwell is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifwell.be of spinalis.be.

Phil Collins op de radio. Something Happened on the Way to Heaven. Onderuit begin jaren 90. Tijd voor nog wat Nederlandstalig werk. Dit is de nieuwe van Lisa Lewis.

0: En inderdaad, Maarten, we hebben terug kunnen iemand strekken hier op het Maatjesfestival dat vandaag doorgaat in Oostende. Niemand minder dan Reddy de Mey. Goedemiddag, meneer.
1: Goedemiddag. Ik ben hier weer voor de Maatjes. Het is de 50ste keer. En ik herinner me met papa Dangro, de man van Oostende Servuurnaam al, dat ik jaren gepresenteerd heb, mocht te presenteren als beginneling voor alleen de tv en andere activiteiten in de vismijn zelf. En de betaling was dan naar huis komen met een aantal maatjes. Ja, ja.
0: Je carrière is eigenlijk gestart op het Maatjesfestival.
1: Ja, ja, ja. Ik heb met papa Dangro, met Gérard, heel goed contact gehad. Ik was ook eerlid van zijn orde van de kloeven. Dat betekende wat in Oostende. En die carnavalzonde. Maar dat was de man van de Oostendse Revue. Dat is eigenlijk de man die eigenlijk de binding gemaakt heeft tussen de Oostendse visserie en dat milieu, die leefgroep een beetje. En het toerisme en de maatjes zijn erbij gekomen. Ja, ja. En ik heb vanmorgen nog een keer gekeken, waar komt dat eigenlijk vandaan, maatjes? Hè?
0: Ja, geen idee eigenlijk. Ja. Nederland, maar van
1: Nederland, wel, het is... volgens Wikipedia, ik heb zelf niet gevonden, volgens Wikipedia, afgeleid van maagdjes, van maagden. En dan verbasterd naar maatjes. Maar ik heb één keer iets meegemaakt, heel kort verteld. Ik zat voor VRT bij Luc Appermond, de zoete inval, met Willem-Margriet Germans, met Frank Dingen en ik. Je kent dat programma.
0: Ja, tuurlijk,
1: En dan in Wenduinen, waar die harpoenen hangen, dus op de markt, zegt Luc... van waar komt het woord maatjes? En die twee anderen, Margriet natuurlijk, opsteek, jij Oostendenaar, maatjes, maatjes, maatjes. En opeens vloog dat eruit. Ah, maatjes, ik weet wat het is. Dat zijn homofiele beharingen. Ik heb bepaalde mensen een gezicht zien trekken. Dat een beetje hard aankwam. Wat was eruit? Zonder bijbedoelingen. Dat is allemaal bijgelijk. Wat was eruit? Ik zeg, het zijn goede maatjes.
0: Vandaar dus een beetje geschiedenis over de maatjes. Zelf. En het is zoals je zegt de 50ste keer hier. Hoeveel keer ben jij er al bij?
1: Keer of 20. Eerst als journalist, de radio, tv, zo groei je daarin en blijf je maatjes volgen. En nu zit ik nog altijd in de gemeenteraad en voordien in de provincieraad, dus je komt daar ook een keer op af. Maar het is... En ze zitten hier goed op Visserijplein, Vissersplein.
0: Ja, het is een mooie plaats en een mooie opkomst ook vandaag.
1: Ze hebben overal een beetje gezeten aan de jachtgavel, op Paulusplein. Maar hier zitten ze, ze moeten zitten aan de kaai.
0: Hier vind je de mooiste plek eigenlijk.
1: Er zijn wel mensen die zeggen, die maatjes hebben niks te maken met onze visserij. Het zijn haringen, haringen. Die Nederlands spreken, dat mag in Oostende. Die horen hier, goed ambiance.
0: Tuurlijk, oké. Wel, dankjewel Reddy. Nog een slotvraagje. Hoe heet je zelf het maatje het liefst? Hoe heet je zei het liefst?
1: Hier.
0: Hier in Oostende.
1: Als visserijvrouwtje of in die het laat slikken, dat is het lekkerst.
0: Wel, veel plezier op het Maatjesfestival vandaag. Bedankt voor het gesprekje. En nog een hele mooie zomer toegewenst. Ja.

Uit eind jaren 90 de oh zo populaire Spice Girls. And who do you think you are? Het is 3:06, Melinda FM nog steeds live op het Vissersplein in Oostende. Het Maatjes Festival is vandaag officieel gestart. Met alle BV's erbij. En de komende dagen heel veel muziek. Een klassieker. Patty and Shift. Een wonderful.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credin. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credin.be. Credin, jouw partner bij asbestsanering.

0: Ondertussen van een jaar of twee geleden. Maas Smit en Wait For You. Ik ga nog even naar Jeroen, want hij had een babbeltje met Wendy.
1: Klopt Maarten, we staan inderdaad nog steeds op het Vissersplein hier in Oostende met ons Maatjesfestival. En we hebben de meter van dit Maatjesfestival, Wendy van Wanten, bij ons. Dag Wendy.
2: Ja, hallo, we zijn live.
3: Ja, we zijn nog niet live, het is een opname.
2: Ah, oké, okay, sorry. Hallo.
1: Hallo, en je bent dus voor de 50ste keer op dit jubileumeditie hierbij, hè? Met dit Maatjesfestival.
2: Oh, wel, dat zou ik niet zo zeggen.
3: Het is niet de 50ste keer voor u, hè?
2: Nee, voilà, ja, want anders... Ja. Nee, ik ben zo ongeveer 20-tal jaren aanwezig als ambassadrice van de organisatie hier van de Maatjes.
1: Ja. En je hebt een speciale band met Oostende. Ze konden niemand beter kiezen als meter om dit festival hier te openen, hè?
2: Ja, ik voel me hier ook helemaal thuis. Thuis zit maar dan in het Oostende zijn, hè?
3: Ja.
2: Het zijn allemaal mijn maatjes ook. En we gaan dan in zee altijd de eerste maatjes proeven. En ik krijg die eer om dat als eerste te mogen doen.
1: Ja. En je vormt ook een mooi koppel met Peter Lucas. Hoe is die samenwerking tussen jullie beiden?
2: Ja, wij hebben al een verleden. We hebben ook in het Witte Paard gestaan in het jaar 2000 of zoiets.
3: Ja.
2: Dus we kennen elkaar door en door ook. En dat klikt altijd goed. Dus we doen dat zeker van harte.
1: Ja. Voor de speciaal voor Oostende. En de zomer komt er ook aan. Heb je iets speciaal in de zomer dat je zegt van daar kijk ik naar uit in Oostende?
2: Wel, ik ben eigenlijk heel vaak in Oostende tegenwoordig.
3: Ja.
2: Ik ben een beetje aan het uitbollen. Ik ben aan het genieten.
3: Ja.
2: Dat moet ook gebeuren.
3: Ja.
2: En het feit van de maatjes heeft altijd zo'n beetje het startschot van de zomer.
3: Ja, van het seizoen.
2: Van het seizoen. Ja. En vandaar we zijn begonnen. We gaan genieten.
1: Ja, gelijk heb je. Ja. En je hebt daarnet ook de maatjes kunnen proeven. Hoe eet jij ze het liefste?
2: Wel, ik eet ze... Het liefst met een ajuintje, maar ik heb nu de pure, zonder ajuin, eerst geproefd. En ik moet zeggen, dat is nog beter eigenlijk.
3: Ja, ja.
2: Dan proef je echt hoe dat de smaak is.
3: Ja.
2: En dit jaar zijn ze ook weer, zoals ieder jaar, mals, vettig en glibberig.
3: Ja.
2: En vandaar dat...
1: Wel leuk is dat.
2: Iedereen moet ze proeven.
1: Ja, iedereen moet er... En we hebben ook Frans bij ons. Dag Frans, heb je ook al een maatje kunnen proeven?
4: Ja, ik heb al eentje kunnen proeven, ja.
3: Ja.
1: En hoe eet jij ze het liefste? Op dezelfde manier als Wendy?
4: Ja, gewoon rauw met ajuin.
3: Ja. Dat is de beste manier
1: om traditionele, maatje. Ja. En daarna een goed glaasje?
4: Absoluut.
3: Ja, is
4: en
3: ook
4: genoeg.
3: Nodig,
4: ja, absoluut.
1: En hoe ziet jullie zomer er samen uit?
4: Dat is heel kort, genieten.
3: Genieten, ja.
1: Wendy zei het ook net. Ja. En genieten hier in Oostende, dat kan moeiteloos, hè?
4: Absoluut. Wij zijn heel regelmatig in Oostende.
3: Ja.
1: Het is vandaag een klein beetje minder weer, maar de zomer belooft al wat beter aan te komen, hè? De komende dagen zal het mooier weer zijn.
4: Nee, zelfs nu in Oostende is het leuk.
3: Ja.
4: Zelfs als de zon niet schijnt, is Oostende altijd...
2: Oostende schijnt de zon altijd.
1: Ja, wel, gelijk hebben jullie. Wel, geniet ervan. Een mooie zomer, Wendy en Frans. Bedankt voor het interviewtje. En geniet ook van de maatjes hier, hè?
2: Gaan we
4: Dank
2: zeker
4: u, vriendelijk.
2: Doen.
1: Ja. Dag.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Simple Minds bij Belinda FM op woensdagmiddag live op het Maatjes Festival in Oostende. Dag 1, het gaat nog door tot zondagavond. Alive and kicking. Straks hebben we hier nog een interview met Glenn Dagro. En nog een verrassing. Wat daar vertel ik straks wel meer over.

0: Marky Mark en de Funky Bunch. Het nummer is me eerder onbekend. Ik dacht dat het een cover was van de Everly Brothers, maar dat zal dan niet zijn. Goed, ik ga nog even naar het Vissersplein. Daar staat nog steeds Jeroen. Hij huppelt er nog steeds rond. Had daar straks ook een interview met Glenn Dacro, een van de initiatiefnemers van dit Maatjesfestival.
1: En we zijn inderdaad met Melinda FM hier op het Vestersplein en de Vester Sky op het Maatjesfestival, die voor de 50ste keer georganiseerd wordt. En we hebben organisator Glenn Dangereau bij ons. Dag Glenn, hoe is het intussen op het Maatjesfestival?
2: Heel goed, enorm veel volk. Toch nog meer volk bijgekomen. Dus het is net volksfeest, zoals we eigenlijk gewoon zijn en zoals we ook willen. Dus ja, ik ben een zeer tevreden man.
1: Ja, ja. En het Maatjesfestival is folklore troef voor Oostende.
2: Ja, ik weet dat we nog een van de weinige feesten zijn die echt nog die folklore uitstralen. Dus ja. En dat willen we echt allemaal behouden in de maatschappij waar we nu in zitten.
1: Ja, ja. En je hebt ook een mooie meter en Peter.
2: Inderdaad, onze Wendy van Wanten en Luc Kals, al jaren aan een stuk. Ook hele goede bevriende mensen van mij. Ja. Dus en die mensen doen dat echt fantastisch.
1: Ja, en we hebben ze ook net kunnen spreken. Ze hebben ook genoten van hun maatje. Heb jij intussen al een maatje kunnen proeven?
2: Ik heb er kunnen proeven aan boord. Dat was eigenlijk het eerste moment, eigenlijk het officiële deelte. Dus ze waren zeer lekker. Ja, zeer lekker. Ja, ja.
1: En hoe weet jij, is het liefste de maatjes? Op een gewone manier of toch iets extra?
2: Nee, simpelweg gewoon met najuin. Ik hoorde ook Dominic Persoon zeggen in de pan, met een citroentje daarbij. Ik ben nog in blij verwachting dat hij dat eens maakt voor mij. Ja. Maar voor mij is gewoon met een najuin en een genevertje achterna is voor mij het perfecte.
1: Ja, is ideaal. Ja, de ideale combinatie. Ja. En het betekent ook heel veel voor Oostende. Zo'n beetje de start van het seizoen, hè?
2: Start van het zomerseizoen, heel belangrijk. En ook de internationale aandacht dat we ook krijgen. Hè? Want we werken samen aan Nederland. Enorm eigenlijk dit jaar. Grote steun ook dat we krijgen van hen. Ja. Dus eigenlijk zijn we een beetje een internationale organisatie aan het worden. Ja, ja, ja. Dus dat is wel belangrijk ook. Ja, ja.
1: En hoe was het varen met de boot?
2: Het varen was eigenlijk savat, was een passagiersboot, dus we hadden niet veel helaas van de golven. Ja. Misschien wel een beetje meer van de bier die mee was aan boord. Ja. Maar het was echt een zalig zeetripje.
1: Ja, ja, ja. Dus om dan uiteindelijk die maatjes op te gaan halen, hè?
2: Inderdaad, daar wordt het eerste vaartje aan wal gebracht, aan wal aan boord eigenlijk. Ja. En dan degusteren we dat daar en dan komen we hier nu aan wal voor echt het volksfeest losbast. Ja. Dus het is in orde. Ja.
1: En je zegt het ook net, losbarst, er is nog veel meer dan enkel vandaag. Hè. Het is een heel weekend dat het Maatjesfestival is in Oostende. Wat staat er allemaal nog op het programma?
2: Het volgende programma is nu nog de Kleintje Pils die nog een half uurtje hier gaan spelen. Dan de Melody Makers. Morgen hebben we Frank van Damme, is een schlagerzanger. En vrijdag is eigenlijk het belangrijkste voor ons, want de Gerard Award wordt dan uitgereikt. Ja. Naar onze stichter toe. En we hebben ook Oostende Zingt Kaalsen met Lucas en orkest. Ja. Lucas is ook Peter, dus dat wordt wel heel belangrijk. Een mooie avond. Dan zaterdag hebben we ook bepaalde optredens. En dan als headliner HSK en de Pulsars. En de zondag hebben we dan Bob van de Silhouettes, die een aperitief concert doet. Een hele travestie show. Dus voor de mensen die zo zijn van travesties en van de shows, kom zeker af. En dan als afsluiter Aaron van Uit de Voice.
1: Ja, ja, ja. Dus een hele organisatie in principe voor u. Hè. Hoe lang ben je daarmee bezig met die voorbereiding van zo'n Maatjesfestival? Is dat een heel jaar non-stop dat je daar aan werkt? Of hoe zit dat in elkaar?
2: Wel, dit jaar, gelijk nu, maar we als afspraken voor volgend jaar. Maar dat zijn de vaste afspraken. Zoals met het schip, het plein, de stad, nog andere, etc. En dan eigenlijk rond januari, februari beginnen we dan echt wel met de organisatie en het boeken van de artiesten enzovoort.
1: Ja, ja, ja, ja, om alles dan uiteindelijk in goede banen te kunnen leiden. Hè? Ja.
2: Het is altijd niet gemakkelijk, maar het lukt ons altijd wel. Soms moeten we echt iets dingen doen, last minute. Zoals dit jaar ook, allerlei kleine detailtjes. Maar het lukt ons altijd.
1: Ja, ja, ja. En het is een van de weinige initiatieven ook die nog gratis is. Een gratis festival. Hoe spelen jullie dat klaar om dat gratis te kunnen houden, die optredens?
2: Wel, dankzij onze sponsors. Ja. Zo simpel is het. Geen sponsoring kan het ook niet meer doorgaan. Ook de stad Oostende die enorme steun heeft dit jaar. Ook Nederland die een enorme steun heeft gegeven dit jaar. Dus we zijn er natuurlijk heel blij mee. Ja. Dus krijgen we dat klaar. We zijn natuurlijk een gezonde VZW. En we blijven gewoon verder werken op deze eiland.
1: Ja, ja, ja. En het is nu dit jaar de 50ste keer. Wat is er speciaal nu dan andere jaren? Of is er een extraatje? Of is het elk jaar gewoon volle bak feesten hier?
2: Het is altijd

0: Tijd voor een bakfeest, maar dit jaar is gewoon anders, gewoon van de aankomst. We hebben hier het tweede orkest uit Nederland, Kleintje Pils, die straks nog gaat optreden. Ja. Dat is dat speciaal. En dan ook de optredens zijn gewoon nog meer groter of andere jaar. Anders werken we meer met plaatselijke artiesten. Nu werken we echt wel met de coverbands die over heel België gekend zijn.
1: Ja. Oké, dus nog een heel feest hier in Oostende op het Maatjesfestival. Wel, bedankt voor het gesprekje, Glenn. Heel veel succes met de organisatie verder. En we kijken al uit naar naar dit weekend, hè?
0: Ja, inderdaad. We gaan er een lap op geven. Dank u wel ook voor het interview.
1: Ja, graag gedaan.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Het Friethuis. Daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Het Friethuis. Geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen en ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Friethuis, daar voel je je meteen thuis.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit zou zo kunnen weggeplukt zijn uit Matinee of de Rotonde van Dirk en Stef. Boney M met Daddy Cool live van op het Vissersplein in Oostende, waar het Maatjesfestival ondertussen op volle toeren draait. De band is aan het optreden, je hoort het inderdaad een beetje op de achtergrond. Wij staan hier nog live tot 4 uur deze middag. En we gaan nog even naar Jeroen. Jeroen had daar straks een interview met Dirk. Dat is een zowat aangespoelde Melinda FM-luisteraar.
1: Inderdaad, Maarten. Er is hier heel wat volk hier op het Maatjesfestival van op de Vestersky, hier op het Vestersplein, waar we staan met onze mobiele studio. En we komen hier ook iemand tegen die geniet van een maatje. Dag Dirk.
2: Inderdaad, ik kom speciaal naar Oostende. Ja. Ik ben aangespoeld, maar sinds mijn pensioen woon ik in Middelkerken. Ja. Maar ik kom speciaal naar hier voor het Maatjesfestival.
1: Speciaal voor het Maatjesfestival. Ja. En heb je al eentje kunnen proeven?
2: Nee. Ik ga dus dat straks doen.
1: In afwachting.
2: Ja.
1: En hoe hard kijk je dan naar uit, naar het Maatjesfestival?
2: Oh ja, ik ben nogal een visliefhebber. Ja. En ik ben dol op maatjes, ik eet dat graag. Ja, dus ja. Voilà. Ja. Verleden jaar was ik hier ook en nu moest ik hier ook zijn.
1: Ja. Dus nu in Oostende en je zei het net ook, volgende week in Middelkerken. Want er is ook iets speciaals volgende week.
2: Daar hebben we het grote bierfeest. Hè.
1: Ja. Dus je bent wel een liefhebber. Ja, met bier aan zee.
2: Ja, maar met maten. Hè. Met maten, dus. Niet overdrijven. Ja.
1: Wat is je lievelingsbiertje zo?
2: Ah, dat is Triple Carmeliet.
1: Dus ook iets om naar uit te kijken volgende week. Ja, bier aan zee. Ja.
2: Maar met maten.
1: En eerst hier genieten dus van het Maatjesfestival.
2: Ja, inderdaad. En van Wendy wel, want
1: ze is hier wel heel dichtbij. Ja.
2: Verleden jaar heeft ze naast mij gestaan, want dat was de collega's van VTM waren daar. Je collega, die is hier voor West-Vlaanderen. Ik stond daarbij als het interview deed.
1: Leuk. Dus het is hier de moeite in Oostende.
2: Maar jullie waren hier vorig jaar ook.
1: Ja. We zijn hier ook elk jaar gevestigd. Ja.
2: Ik heb je niet van zo'n nauw dicht bij gezien. Ik had enkel
1: de radionaam.
2: Gezien.
1: Ja. Wel, veel plezier hier nog in Oostende. Geniet volgende week in Middelkerken. En misschien kom je daar ook terug tegen.
2: Het is vrijdag, zaterdag en zondag al. Het is zeer dichtbij.
1: Veel plezier hier. Dag Dirk.
2: Dank je.

van een jaartje of twee terug. Dat was Gunter Neefs. Dit is Carcrubbin. Betekent terug naar de jaren 80. En zo dadelijk heeft Jeroen nog een interview voor jullie met, zeggen ze, Gobain.

0: 1987 en met de mooie zangeres Anna Lacazio, Cock Robin, The Promise You Made. Dat was het allergrootste, maar ook dit was na de hit. Just Around the Corner. We maken nog even een sprongetje naar het Vissersplein. Daar is nog steeds Jeroen Rijkenbier. Wat zeg ik? Rijkenbier? Rijkenboer? Bier. Ik zie alleen maar bier drinken hier op het plein vandaar. De link, sorry. Jeroen Rijkenboer zo meteen dus met Serge Gobain. Dat is de manager van diverse Vlaamse artiesten. Het is ook de man die we nog kennen van Arabiet. Dat nummer van jaren geleden. De band Bingo. En Jeroen had met hem uiteraard een gesprek.
1: Melinda FM is de gast op het Vestersplein en dat met het Maatjesfestival. En wie we hier ook tegenkomen is Serge Gobain. Dag Serge, hoe hard geniet je van het Maatjesfestival?
2: Wel, ik kom nu al bijna 8 jaar naar het Maatjesfestival. Ik vind het een ongelooflijk leuke gebeurtenis. En je ziet, de sfeer is er. Dit is echt Oostends authentiek.
1: Ja, ja, ja.
2: En je ziet ook dat de Oostendenaren ervan genieten. Dat is belangrijk.
1: Ja, folklore die in stand wordt gehouden. Hè? Ja,
2: als je weet dat het 50 jaar bestaat. We horen nu een Nederlandse kapel uit Amsterdam. Ja. De jongens, daar werk ik al 45 jaar mee. Dus, maar het is plezant dat je ziet dat de mensen ervan genieten.
1: Ja, ja.
2: Maatjes, Nederland wordt een beetje geassocieerd. En het is leuk dat zij voor het 50 jaar bestaan hier zijn.
1: Ja.
2: En je ziet, er is een leuke sfeer, dat is belangrijk.
1: Ja, ja, de mensen die zijn hier aan het zwieren en zwaaien. Ja, leuk inderdaad, Serge. En heb je zelf al een maatje kunnen proeven?
2: Ik heb het eerste maatje op de boot geproefd. Ik moet zeggen, ik ben niet zo'n maatjesfanaat, maar ik heb er toch al 2 binnen. Ik heb ze liever met wat jajuin erbij, maar zo'n volledig maatje vind ik nogal groot.
1: Ja, ja, te.
2: Ja, ja. Te. Dus, stukjes vind ik leuker.
1: Ja, kleine stukjes knabbelen. Ja, maar je geniet er wel van.
2: Ik geniet ervan en ik vind het een traditie. En aan traditie moet je meedoen. Ik drink ook geen jenever. Ja. Ik heb ook jenever gedronken, dus je moet gewoon meegenieten.
1: Ja, elk zijn liefhebberij, hè, inderdaad. Ja. En zijn er nog wat speciale dingen dat je uitkijkt in Oostende? Dat je zegt, moeten we zeker meemaken ook?
2: Ik organiseer heel veel in Oostende. Dus ik doe voor de stad heel veel dingen. Ik doe ook voor toerisme dingen. Dus we hebben een hele drukke agenda heel het jaar door. Dus,
1: ja.
2: En dit is er één van. We werken ook goed mee. En ik denk, al die tradities, dankzij Schepen Heldhof, moeten we een beetje in ere houden. En daar zijn we nu mee bezig en dat lukt wel.
1: Ja.
2: En je ziet dat de mensen genieten van goede oude tradities.
1: Ja, ja, ja. En het is hier een lang feest, hè, met heel wat optredens. Zijn er ook speciale optredens waar je naar uitkijkt hier op het Maatjesfestival?
2: 4 dagen is het hier. Hè. Dus mijn zoon die is manager geworden van Aaron, die in The Voice André Hazes zong.
1: Ja.
2: En die komt zondag om 16 uur hier optreden. Dus dat is een hele jonge artiest met een ongelooflijke hazenstem. We hebben dan ook nog Lucas, die ook weer hazes brengt. Dus ik denk, hazes, maatjes, dat één verhaal is.
1: Ja.
2: En ik ga iedere dag wel een aantal keren langskomen. Dus
1: kom
2: gewoon genieten. En geniet van de maatjes, geniet van een drankje.
1: Ja.
2: En ik denk, dit is Oostendse traditie.
1: Ja, ja, ja. En Serge, wat is jouw band met Oostende?
2: Ik woon al van mijn 3 jaar in Oostende. Ik ben eventjes 25 jaar weg geweest naar Roeselare. Want ik ben een Roeselarenaar. Maar ik ben nu alweer 22 jaar in Oostende. Ik blijven in Oostende, eenmaal aan de zee, altijd aan de zee.
1: Ja, ja, je raakt hier nu weg van die zeelucht.
2: Een groot verschil tussen, dit is een stad aan zee, hier is iedere dag iets te beleven. En als je hier woont, dan ben je een gelukkig mens.
1: Ja, ja, elke dag vakantie.
2: Elke dag vakantie, goede sfeer en elke dag belevenissen.
1: Ja, ja, ja, ja. Zijn er al speciale plannen voor 2026 waar je naar uitkijkt? Je zegt daarnet met Aaron ook.
2: Ik ben met een aantal nieuwe projecten bezig waar we aan werken. Ik heb een tijdje niks mogen doen omdat ik een concurrentiebeding had. Maar nu zijn we volop bezig aan nieuwe projecten. En dat zal je de komende maanden in de kranten wel lezen. Dus ik ben nog jong en ik wil wat. Dus we gaan er nog tegenaan. En je hoort wel wat er nog allemaal aankomt.
1: Ja, ja, wel gelijk heb je. Wel een heel mooie zomer, Serge. Bedankt voor het gesprekje. En maak er hier nog een geweldig Maatjesfestival van. Hè?
2: Bedankt voor het interview. En geniet ook allemaal van jullie radio. Oké,
1: doen we zeker. Dag.

0: Tech Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie. Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.

0: Er zijn covers en er zijn covers, maar dit is echt een goeie. Cool and the Gang samen met... Even kwijt. Zo warm in de studio ondertussen. Maar goed, ik heb nog één interview voor jullie klaarstaan. Dat is een interview uiteraard ook aaneengepraat door Jeroen. Rieke Boer, dat is een interview met Ruud Bakker. Dat is de man die het woord voert bij Klein Pils. Klein Pils, dat is het huisorkest van de Nederlandse voetbalploeg. En het Nederlandse Koningshuis. Die zijn hier vandaag ook te gast. Ik vermoed dat ze nog een paar dagen blijven hangen in Oostende, want ze vinden het fantastisch leuk. Maar het verhaal hoort u zo meteen. Ik laat Jeroen aan het woord.
1: En we zijn hier nog steeds inderdaad op het Maatjesfestival, Maarten. En daarnet zagen we een geweldig optreden van een mooie instrumentale groep. Hoe is jullie naam? We hebben hier een bandlid bij ons.
2: Ja, dank je. Ik ben Ruud. En onze band heet de Kleintje Pils. Ja. We komen van Holland, of uit Nederland. Hè? Van Holland, zoals jullie in België zeggen. Met heel veel liefde zijn we hier. In Oostende, Maatjes hoofdstad van België. En we hebben al lang contact met België hoor. Ons allereerste optreden lang geleden was ook in Roeselare. Nu hier in Oostende. Inmiddels hebben we de hele wereld gezien. Maar vooral met schaatsen, dat is een Nederlandse volkssport. Maar ook hebben we carnaval in België en allerlei leuke dingen. Ja, we mogen vandaag hier... het Maatjesfestival openen. En we zijn op zee geweest met het schip. En eerst een haringvaartje, eerst een maatje meegenomen hier naar Oostende. En we hebben hier een fantastisch plein. Maatjesplein, groot festival. En daar zijn we trots op. En vieren, zoals het hier in België noemen. We zijn er vier op.
1: Moeten we zijn, is vier op Oostende, inderdaad.
2: Vier op om hier in Oostende te mogen spelen. We komen heel graag terug. En... we hopen dat België genoten heeft van ons.
1: En je zegt het net, je kent al een beetje West-Vlaanderen. Ja, ken je ook al een beetje West-Vlaamse woordjes?
2: Vier op, hè. Ik sta er vier op.
1: Of preus op, zeggen wij ook in West-Vlaanderen.
2: Nou, dat moet ik dan nog leren.
1: Het is een speciaal taaltje, net zoals het Nederlands.
2: Wij zeggen in Nederland kleintje pils, maar hier is het een pintje, hè.
1: Inderdaad, zeggen wij een pintje tegen een biertje.
2: En bij ons is het, ik ga naar de café en hier zeg ik, ga op de toog.
1: Ja, de toog. Ja, is meer aan de toog hangen. Maar je bent hier dus op het Maatjesfestival en heb je ook al eentje kunnen proeven?
2: Ja, maar ze zijn maar niet lekker, zeg. Allemachtig.
1: En is er een verschil in Vlaanderen eentje proeven of in Nederland?
2: Nou, in Nederland is de eerste gisteren aan land gekomen, maar we hebben hem in Nederland nog niet geproefd. Maar aanstaande maandag is de nationale haringpartij in Nederland en daar speelt Kleintje Pils dan ook weer. Dus dan kan ik het verschil pas laten weten. Dus eigenlijk moet je me dan nog een keertje bellen. Ik zal mijn nummer geven en dan bel je mij en dan kan ik aangeven welk het lekkerst is. Maar ik weet bijna zeker dat hier in België het lekkerst is.
1: Mooi is dat. Je hebt net ook heel wat nummertjes gebracht op jullie, met jullie band. En van waar halen jullie inspiratie? Of van waar de keuze precies? Of op welke nummers?
2: We proberen altijd zo internationaal mogelijk te zijn, maar omdat de Belgische mensen, onze allerliefste publiek, zoveel nummers en liedjes uit Nederland kent, hebben we veel meezingers uit Nederland meegenomen. Ja. Maar afgewisseld met wat internationale nummers. En uit ervaring weten we ongeveer wel wat het beste aanslaat bij het publiek. En dat is hier hartstikke goed gelukt, hè?
1: Ja, was echt wel mooi om te zien en zeker mooi om te horen. Ja. En uit hoeveel bandleden bestaat jullie groep?
2: Normaal zijn we met 15 muzikanten, maar we zijn er nu met 11. Omdat we hebben ook ons dagelijks werk. We doen het niet beroepsmatig. Ja. Bovendien hebben we een hele drukke agenda. Ze moeten soms afwisselen. Maar we zijn nu met 11 man hier op Oostende en met heel veel liefde.
1: En het klonk geweldig, hè? En het is hier nog ook een heel weekfeest. Ben je nog hier in Oostende voor de andere optredens? Of gaan jullie naar ergens anders?
2: Nee, wij hebben gisteren ook in Oostende hier in cafés opgetreden. We gaan weer naar Nederland voor het Nederlands elftal spelen. Komend weekend moet Nederland spelen. En dan maandag nationale haringpartij in Nederland. En dan in Leiden hebben we nog een groot festival. Dus we hebben het druk genoeg.
1: Dus een heel boeiende zomer die eraan komt voor jullie.
2: En als België en Nederland ver komen, wie weet komen ze elkaar nog tegen straks in Amerika. Dan maken we één groot volksfeest van Vlaanderen en België en Nederland. En dan maakt het niet uit wie er wint. Ik denk België, de rode duivels.
1: We zullen bang afwachten intussen. Het blijft spannend. Wel, bedankt voor het interviewtje hier op het Maatjesfestival in Oostende. Heel veel succes nog met jullie band. En we kijken eruit naar de volgende editie.
2: Dat is afgesproken, dankjewel.
1: Ja, dank.

Het is altijd fijn om nog even wat Franstalig werk te kunnen draaien. Vandaar dat we Claude Barzotti voor je klaarstaan hadden met Le Rital. En ja, met dit nummer gaan we eruit voor deze woensdagmiddag, deze 12 juni. Het Maatjesfestival, wat Melinda FM betreft, de live-uitzending zit erop. Ik dank uiteraard Mike voor de ochtend. Ik dank uiteraard ook Jeroen Riekeboer voor de mooie en de sterke interviews deze dag. Dirk Smeets voor de organisatie. Ook aan Mark uiteraard dank voor de technische ondersteuning. En ook aan onze president. Chris, dankjewel. Wij maken een afspraak. Aanstaande vrijdag vanaf 6 uur 's avonds zijn we live in Middelkerken op Bier aan Zee.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: De drie Nederlanders die ervan verdacht worden, oud-minister van Justitie
0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Vijf jongeren die zijn door de correctionele rechtbank in Brugge veroordeeld voor vandalisme. In april 2023 richtten ze tijdens een joyride zware schade aan op het nieuwe sportterrein van de gemeente De Haan. De herstellingskosten die liepen op tot 32.000 euro. Vier van hen die krijgen nu een werkstraf. De drie Nederlanders die ervan verdacht worden, oud-minister van Justitie Vincent van Quickenborne, te willen ontvoeren, die zullen daarvoor niet terechtstaan voor de rechter. De raadkamer in Kortrijk die oordeelt dat er onvoldoende bewijs is. Ze moeten wel, samen met drie andere mannen, terechtstaan voor lidmaatschap van een bende en voor verboden wapenbezit. De restauratie van de Preetjesmolen in Heulen is afgerond. De molen is de enige bewaarde vlaszwingelmolen in Europa. Na de vernieuwing van het stroodak zijn ook de stenen voet, de wieken en de molenas volledig gerestaureerd. Koningin Mathilde heeft een bezoek gebracht aan het zeepreventorium in De Haan, dat dit jaar zijn 100-jarig bestaan viert. In het revalidatiecentrum voor kinderen werd ze warm onthaald door de kinderen en het personeel. Vlakbij de haven Geul van Nieuwpoort is gisteren een 36-jarige fietser om het leven gekomen na een ongeval. Volgens de eerste vaststellingen zou hij zijn uitgeweken voor een geparkeerde wagen, waarna hij werd aangereden door een auto uit de andere richting. Een deskundige van het parket onderzoekt de omstandigheden verder. Er komt definitief een nieuwe sluis op het kanaal Roeselare-Leie in Ooijem bij Wielsbeke. De nieuwe sluis wordt 125 meter lang en 12,5 meter breed en komt naast de bestaande sluis. Volgens de Vlaamse Waterweg is de huidige sluis te klein en te verzadigd geworden.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag is er vrij veel lage bewolking, maar het blijft meestal droog. En in de loop van de dag komen er geleidelijk bredere opklaringen. De temperaturen die scholen tussen de 22 à 23 graden aan de kust en tot 26 graden landinwaarts. De wind die waait zwak. Vannacht blijft het dan helder tot licht bewolkt. En morgen donderdag wordt het opnieuw erg zonnig met hier en daar wat hoge wolken. Later op de avond en in de nacht kunnen morgen vanuit Frankrijk enkele onweersbuien het westen en noordwesten bereiken. Het wordt donderdag ook warm met maxima van 25 graden aan zee tot lokaal 30 à 31 graden in het binnenland.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door Immojo, Immojo,
0: Immojo. Melinda FM 45 Jan Snel.

0: Amai, dat is van lang geleden. 1988 was een grote hit voor Kylie en Jason, Especially For You. Toen zaten ze nog samen in Neighbors, als ik me niet vergis. Dankjewel collega's vanuit Oostende op het Maatjes Festival. Het is daar helemaal afgelopen wat Melinda FM betreft met de mobiele studio. Maar u kan er natuurlijk nog terecht, want tot aanstaande zaterdag, telkens vanaf 11 uur starten daar de feestelijkheden. De nieuwe maatjes vanuit Holland. Alex Warren.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

dead and buried on the edge of your knife. Staying

niet zoveel hits gescoord, maar dit was wel een grote voor Garland Jeffries. Heel, heel rock'n'roll. Maatjes Festival is bijna ten einde. Toch zeker wat Melinda FM betreft. Maar wij denken al aan de volgende feestelijkheden. Dat is Bier aan Zee, 19 tot en met 21 juni aanstaande. Zeedijk en Epperneeplein in Middelkerken. Voor de liefhebbers van bier, maar nog zoveel meer. En ook wij zullen daar met onze mobiele studio staan. Ter hoogte van Chef's Grill.

0: IMO Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMO Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMO Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07. Het Friethuis. Daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Friethuis. Geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen. En ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Friethuis. Daar voel je je meteen thuis.

Clean Bandit en Marie David Guetta met Cry Baby. Ik heb eens even het weerbericht erbij genomen vandaag. Mooi weer hoor. Temperaturen tot 24 graden. Morgen zou zo'n beetje de mindere dag zijn. Temperatuur is nog wel oké, maar zwaar bewolkt. En af en toe zou er wat nattigheid naar beneden kunnen vallen. Hou je vast, vrijdag 30 graden, volop zon. Zaterdag 23, zondag 25, maandag 26, als ook dinsdag. En aanstaande woensdag zelfs 27 graden. En ik heb een toepasselijke plaat meegebracht. Nummer van de Staal Kansel. Dit heet Long Hot Summer.

De rockers. Status Quo met Rocking All Over The World. Dagelijks gaan we ook kijken of we een goed nieuwsbericht vinden. Een slecht nieuwsbericht, dat is helemaal geen probleem. Daar staan de kranten vol van. Ik heb slecht nieuws wat betreft Wout van Aert. Hij gaat moeten passen voor de Tour de France. Hij werd afgelopen maandag geopereerd aan de elleboog. En komt niet op tijd klaar wat die Tour de France betreft. Jammer, jammer, jammer. De Kreuners, ik dans wel met mezelf.

With the MC, Bees and Honey met Xiaomi Love. Ik heb een goed nieuwsbericht gevonden wat velen zal interesseren. En ik denk dat wij er ook gaan aan deelnemen. Sportarts Ruben de Gent van het UZ uit Gent legt uit waarom Japanese walking zo gezond is. Deze wandelhype belooft meer conditie, beter slaap en minder buikvet. Vooral dat laatste is voor ons heel interessant. Het is de afwisseling tussen traag en snel die het effect geeft. Je zou er niet zo moe van worden, maar goed voor de conditie en het gewicht.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
2: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
1: Stap binnen en ervaar het zelf.
2: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
1: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
3: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
4: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

Freek van Rooij die zich helemaal geeft. Deze geeft me helemaal. En net daarvoor Texas. I don't want a lover. Voor ons zit het er alweer op. Veel plezier zo dadelijk met de collega's. Morgen zijn we er terug vanaf een uur of vier.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: De bevoegdheid voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs verschuiven lost het probleem niet op, dat zei Vlaams onderwijsminister Zouad Demir in het parlement. Eerder zei Vlaams minister-president Diependaele dat Demir bereid is om de bevoegdheid over te nemen van mobiliteitsminister De Ridder. Zij wil dat de lijn bespaart en dus worden er zo'n 200 buslijnen geschrapt. Je hoort Demir.
2: Als die verantwoordelijkheid aan mij wordt toegewezen, dan zal ik dat ook wel doen. Maar het probleem los je niet op om van ene minister naar de andere minister te schuiven. We gaan wel goed moeten nadenken over een systeemaanpassing. Dat betekent ook wel dat je dit echt wel grondig gaat moeten doen.
1: Het debat lag ook even stil. De oppositie had gevraagd om minister-president Diependaele op te vorderen, want die is op missie in Duitsland. Maar die vraag werd weggestemd. Er liggen opnieuw zo'n 35 schepen te wachten om de haven van Antwerpen binnen te varen. Dat komt door nieuwe acties van de zee- en rivierloodsen. Zij adviseren schepen om veilig in en uit de zee te varen. Maar ze hebben veel vragen over hun toekomst en over hun pensioenen. Daarom staakten ze al verschillende keren dit jaar. De bestuurder van het drama in Strepie kan over 7,5 jaar voorwaardelijk vrijkomen. Hij werd door de assisejury in Bergen veroordeeld tot 27 jaar cel voor zevenvoudige doodslag en 79 pogingen tot doodslag. Gerechtsjournaliste Katrien Sales.
3: Hij zat al anderhalf jaar in voorhechtenis en moet in principe 1/3 van zijn straf uitzetten. Slachtoffers, nabestaanden beseffen dat, zeggen dat ze daarmee kunnen leven, vinden het vooral belangrijk dat na anderhalve maand proces er een beslissing is gevallen en dat ze hiermee een zeer dramatische pagina in hun leven kunnen omdraaien.
1: De assisevoorzitter stuurde de man wel onmiddellijk naar de cel. Zijn passagier kreeg 2 jaar voorwaardelijk voor schuldig verzuim. En sport. Elise Mertens gaat niet naar de kwartfinales op het tennistoernooi in Berlijn. Ze ging in de tweede ronde onderuit tegen een Tsjechische in 2 sets. Het werd 6-1 en 6-4. Enkele Brugge en Union spelen op 31 juli de Belgische Supercup, traditioneel de start van het nieuwe voetbalseizoen. De match gaat door in het Jan Breydelstadion in Brugge om 8:30. Het is al de 3e keer op rij dat Club en Union die Supercup spelen. Vorig jaar won Club, 2 jaar geleden won Union. Vanavond droog en zonnig, maximaal nog tot 26 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden. Vrijdag nog wat warmer bij zo'n 34 graden. Ook in het weekend blijft het tropisch warm met afwisselend zon en wolken. Wel kans op onweersbuien dan.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM, 5-6, Jacques van Bellegem.

0: De batterijen zijn opgeladen. Het einde van de dag is weer nabij voor heel wat mensen. Het was nog even Evelyn Thomas met High Energy.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

Het is een dametje uit de duizenden en haar bescheidenheid is het grote succes natuurlijk. Dat was Shania Twain met That Don't Impress Me Much. Zometeen Christina Aguilera, maar eerst de trots van Vlaanderen, Willy Sommers.

0: Dek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice, ook naverkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
3: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be. Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifvel is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifvel.be of spinalis.be.

0: Damiano David anno 2026, nog niets van gehoord. De hoogste tijd voor een nieuwe, dat was Born with a Broken Heart.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

0: FM Airplay van de week.
1: Hij was al een topper in het crooner en jazz genre, maar nu blinkt hij ook uit met deze popsong. Yannick Bovy, Faithful Friend.

Elk moment muziek die je kent, dat was muziek uit 1973 onder het motto Hout van Hout, Bad Bad, Leroy Brown, enkel en alleen de beste hits op het beste moment bij Melinda.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x0 6. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Het Friethuis. Daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Friethuis. Geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen en ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Het Friethuis, daar voel je je meteen thuis.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Pas in augustus weten we hoeveel busritten er precies verdwijnen in het bijzonder onderwijs. Dat heeft Vlaams minister Ben Weitz gezegd in het parlement. De lijn moet volgend schooljaar opnieuw besparen en moet dus een plan uitwerken. Maar Weitz benadrukt dat dat nog niet definitief is.
2: Wat heeft de lijn gedaan? Ze heeft zich van die taak gekweten en is in dialoog gegaan met scholen, met lokale besturen. En is daar ondertussen al iets in beslist? Nee. Zijn de ritten geschrapt? Nee. En uiteindelijk zal dat plan van aanpak op tafel komen te liggen. En in de eerste versie, ongetwijfeld, moet begin juli, finale versie, gelet op de inschrijvingen die nog binnenkomen van leerlingen, eind augustus.
1: Het dossier zat eerst bij minister van Mobiliteit Annick de Ridder, maar onderwijsminister Zoual Demir zou het binnenkort overnemen. De vakbonden en directie bij bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport hebben een akkoord bereikt, dat zeggen de vakbonden. Het gaat om een protocolakkoord, dat wordt nu voorgelegd aan het personeel. Eergisteren legden de werknemers van Aviapartner spontaan het werk neer. Daardoor liepen een 60-tal vluchten vertraging op en waren er lange wachtrijen aan de check-in balies. Het personeel kan nu tot morgen namiddag stemmen over het akkoord. Voorlopig komen er geen nieuwe stakingen. Zo'n 30 poetshulpen krijgen dan toch gelijk in de zaak tegen het poetsbureau. Dat heeft het Arbeidshof beslist. De poetshulpen sleepten het dienstencheckbedrijf voor de rechtbank omdat het weigerde om de afgesproken minimumlonen te betalen. De arbeidsrechtbank in Hasselt verwierp die eis, maar de poetshulpen gingen in beroep en krijgen nu dus toch gelijk. Bij het poetsbureau werken zo'n 11.000 mensen. De G7-top in Evian in Frankrijk is afgesloten. Daar vergaderden de 7 belangrijkste wereldeconomieën. De Franse president Macron noemt het een succesvolle top. Zo stelde Amerikaans president Trump vlot in met nieuwe sancties voor Rusland en extra steun voor Oekraïne. Politiek journalist Jelle Frenke volgde het voor ons.
3: De 7 leiders hebben beloofd om de militaire steun nog verder op te drijven op vlak van de luchtafweersystemen en lange afstandsraketten. De 7 leiders willen ook Oekraïne helpen bij de energievoorziening, zodat ze ook de komende winter kunnen doorkomen. Dus ja, het feit dat die 7 leiders ook Donald Trump deze tekst ondertekenen, is toch opmerkelijk te noemen en kan je toch een succes noemen van deze G7-top.
1: De top wil ook minder afhankelijk worden van belangrijke grondstoffen uit China. Ook de oorlog in het Midden-Oosten werd er besproken. En wielrennen dan. De Eritreër Biniam Girmay heeft de eerste etappe in de Ronde van België gewonnen. In een massasprint klopte hij Tim Merlier. De Duitser Max Kanter eindigde als derde. Girmay is meteen ook leider in het klassement. Vanavond droog en zonnig, later koelt het niet veel af tot zo'n 17 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden. Vrijdag nog wat warmer bij zo'n 34 graden. Ook in het weekend blijft het tropisch warm met afwisselend zon en wolken. Wel kans op onweersbuien dan.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes. Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CG Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
1: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
0: Stap binnen en ervaar het zelf.
1: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
0: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
2: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364. Of bezoek de website veramme.com. Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 3:30 en van 11:30 tot 10:30. Van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90's. Welkom bij 90's.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Het Europees Parlement heeft de omstreden terugkeerverordening goedgekeurd. Dat is een pakket aan strengere regels rond het terugkeerbeleid voor mensen zonder recht op verblijf in Europa. Asielzoekers kunnen dan opgesloten worden in zogenaamde terugkeerhubs en buiten de EU gestuurd worden, ook families met kinderen. Van daaruit worden ze dan teruggestuurd naar hun thuisland. Heel wat mensenrechtenorganisaties vrezen dat die terugkeercentra eerder gevangenissen zijn en waarschuwen voor mensenrechten schendingen. De politie heeft bijna 1500 overtredingen vastgesteld tijdens een grote controleactie op fietsers, bromfietsers, motorrijders en gebruikers van elektrische steps. Bij ongeveer een derde van alle gecontroleerde voertuigen werd een overtreding vastgesteld. Anne Berger van de federale politie.
2: We hebben vooral inbreuken vastgesteld op snelheid, dus mensen die te snel rijden, maar ook e-steps bijvoorbeeld die opgedreven zijn, dus die te snel kunnen rijden. Ze mogen maar 25 km per uur. Ook e-bikes die te snel rijden of speedpedelecs en dan leeftijd ook. Dus te jonge mensen, je mag eigenlijk pas met een step rijden als je 16 bent.
1: De actie liep van 5 tot en met 7 juni. In Sint-Truiden in Limburg is een jongen van 13 jaar omgekomen bij een aanrijding, dat bevestigt het parket. De jongen probeerde vanmiddag op zijn fiets over te steken bij een oversteekplaats, maar werd gegrepen door een auto. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk, er loopt een onderzoek. De organisatie van het metalfestival Graspop neemt maatregelen tegen de hitte. Vooral vrijdag wordt het extreem warm, met temperaturen tot wel 35 graden. Journalist Quinte Evens van op de festivalweide.
3: Ze zetten hier bijvoorbeeld vernevelaars die water vernevelen aan de grote podia. Dan krijg je zo'n soort lichte douche over je heen. In de tenten, daar wordt er extra ventilatie voorzien. En dan andere klassiekers zijn natuurlijk dat je gratis zonnecrème kan gaan halen op verschillende punten.
1: Je kan ook op verschillende plaatsen gratis water krijgen. Graspop begint morgen en duurt tot en met zondag. En op het WK voetbal hebben Portugal en Congo 1-1 gelijk gespeeld. Neves bracht Portugal al na 6 minuten op voorsprong, maar Wissa kon voor Congo vlak voor de rust gelijk maken. Een domper voor Portugal, dat toch gezien wordt als een van de favorieten op dit WK. Wel een historisch moment voor Congo. Het was de allereerste WK-goal ooit voor het land. De laatste en enige andere keer dat het deelnam was 52 jaar geleden. Toen bleef het met 0 punten achter. En het weer. Vannacht is het helder bij minima rond 17 graden. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 33 graden. Tegen de avond is er wel kans op onweer. Vrijdag en de dagen daarna ook nog tropisch warm en af en toe kans op onweersbuien.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Het KMI waarschuwt voor erg warm weer de komende dagen. Voor morgen en vrijdag geldt in heel België code geel. Zaterdag ook, behalve aan de kust. Weerman David Theenau.
2: Er is code geel voor hitte, omdat enerzijds de FOD Volksgezondheid een waarschuwingsfase heeft afgekondigd en anderzijds omdat de temperatuur op sommige dagen tussen 32 en 35 graden zal liggen.
1: Vooral vrijdag wordt het erg warm met temperaturen tot 35 graden. Veel meer mensen zoeken bemiddeling voor een conflict over hun belastingen. Er waren vorig jaar meer dan 2000 aanvragen, 28% meer dan het jaar ervoor. Als je niet eens bent met wat de fiscus je voorstelt, kan je gratis beroep doen op zo'n bemiddeling. Dat gebeurt vaker doordat het fiscale systeem al maar complexer wordt. En om de rechtbanken niet te belasten, nu die al sterk overbevraagd zijn. En koning Filip krijgt morgen bezoek van de Oekraïense president Zelensky. Hij komt voor een lunch naar het Koninklijk Paleis. Daarna gaat hij langs op de EU-top in Brussel. De Europese regeringsleiders zitten er samen, onder meer over de oorlog in Oekraïne. Zelensky zal er een toespraak houden en wellicht ook extra militaire steun vragen en nieuwe sancties tegen Rusland. Vannacht is het helder bij minima rond 17 graden. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 33 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Vrijdag en de dagen daarna ook nog tropisch warm en af en toe kans op onweersbuien.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.